भी किसी के न खेले। अगर सा

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2347। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, wakalat ka kaam karta hai, jab hi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederlandse kinderen werken vanaf dit schooljaar met nieuwe kerndoelen omdat het curriculum uit 2006 verouderd was. Leesvaardigheid moet dringend omhoog, want 15-jarige Nederlandse leerlingen staan onderaan de Europese ranglijst. Onderwijsminister Judith Thiele noemt het vernieuwde curriculum cruciaal om deze dalende lijn te keren. Scholen bepalen zelf hoe ze de doelen bereiken. Bij een referendum in IJsland stemde 51% voor hervatting van de EU-toetredingsonderhandelingen en 48% tegen. Halverwege de nacht waren 87.000 van de 270.000 stemmen geteld. IJsland vroeg in 2009 lidmaatschap aan, maar een nieuwe regering staakte onderhandelingen in 2013. Bij een ja-uitslag volgt later een tweede referendum. De Verenigde Staten stellen $3,6 miljoen, omgerekend €3,1 miljoen, beschikbaar voor humanitaire hulp aan Nepal. Het land werd getroffen door overstromingen in het grensgebied met Tibet, waarbij honderden mensen omkwamen en duizenden vermisten. Het geld financiert noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens gedurende 3 maanden. In Mede, Oost-Groningen, staat een hoogspanningsstation in brand door brandende koelolie die in de kelders is opgeslagen. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld zonder stroomuitval. Door gevaarlijke voltages en slecht toegankelijke kelders verwacht de brandweer nog 24 uur aanwezig te blijven. Omwonenden ontvingen NL-alert met advies ramen en deuren te sluiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederlandse kinderen werken vanaf dit schooljaar met nieuwe kerndoelen omdat het curriculum uit 2006 verouderd was. Leesvaardigheid moet dringend omhoog, want 15-jarige Nederlandse leerlingen staan onderaan de Europese ranglijst. Onderwijsminister Judith Thiele noemt het vernieuwde curriculum cruciaal om deze dalende lijn te keren. Scholen bepalen zelf hoe ze de doelen bereiken. Bij een referendum in IJsland stemde 51% voor hervatting van de EU-toetredingsonderhandelingen en 48% tegen. Halverwege de nacht waren 87.000 van de 270.000 stemmen geteld. IJsland vroeg in 2009 lidmaatschap aan, maar een nieuwe regering staakte onderhandelingen in 2013. Bij een ja-uitslag volgt later een tweede referendum. De Verenigde Staten stellen $3,6 miljoen, omgerekend €3,1 miljoen, beschikbaar voor humanitaire hulp aan Nepal. Het land werd getroffen door overstromingen in het grensgebied met Tibet, waarbij honderden mensen omkwamen en duizenden vermisten. Het geld financiert noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens gedurende 3 maanden. In Mede, Oost-Groningen, staat een hoogspanningsstation in brand door brandende koelolie die in de kelders is opgeslagen. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld zonder stroomuitval. Door gevaarlijke voltages en slecht toegankelijke kelders verwacht de brandweer nog 24 uur aanwezig te blijven. Omwonenden ontvingen NL-alert met advies ramen en deuren te sluiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is vanochtend weer opengegaan na het dodelijke ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken bij de aanrijding. Over wat er nou precies gebeurd is, bestaat nog veel onduidelijkheid. In Os is een 82-jarige fietser om het leven gekomen nadat hij op de Hertog Amondstraat werd aangereden. De bestuurder vluchtte en liet het zwaargewonde slachtoffer achter. Later werd de vermoedelijke auto uitgebrand aangetroffen in Geffen op zo'n 10 kilometer afstand. De politie Oost-Brabant zoekt nog naar de bestuurder en roept getuigen op zich te melden. Bij een reef in het Zwitserse Aargau zijn volgens autoriteiten schoten gelost en worden meerdere slachtoffers gemeld. Het incident vond vannacht plaats bij een paardenrenbaan waar een dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van de slachtoffers en de dader is nog niets bekend. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Dat blijkt uit een brief aan de ouders. Dat zijn er veel meer dan de eerder bekende 121 kinderen. Hij doneerde sperma in Nederland, België, Duitsland en 1 ander Europees land. Simon zegt gestopt te zijn met zijn sperma doneren en er is nog 1 vrouw nog zwanger. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: 259 पर अगर आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा माखेंताweg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875739. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: From the movie Yamla Pagla Diwana se aap suninge aur aapko sunane wale hai Umar Nadeem ke saath mein Shreya Ghoshal ji. Chaliye milkar sunte hain.

0: The title from the movie हम तुम्हारे हैं सनम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते अनुराधा पौडवाल के साथ में उदित नारायण जी आपको सुनाने वाले थे। सुनने वालों, समय हो गया है विज्ञापन का, चलिए मिलकर सुनते हैं विज्ञापन।
1: कांतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahol.
5: Digitale radio, fahol.fm.nl.
6: Dit is het Fahol Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In de historische binnenstad van Deventer brak om 7:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 9:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het NECAM wint het referendum in IJsland over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. De voorsprong van de tegenstanders kan naar verwachting niet meer worden ingelopen. IJsland deed in 2009 een aanvraag voor EU-lidmaatschap, maar bevroor die in 2013 naar de komst van een eurosceptische regering. Op de eilandstaat wonen ongeveer 400.000 inwoners. De Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is vanochtend weer opengegaan na het dodelijke ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken bij de aanrijding. Over wat er nou precies gebeurd is, bestaat nog veel onduidelijkheid. In Os is een 82-jarige fietser om het leven gekomen nadat hij op de Hertog Amondstraat werd aangereden. De bestuurder vluchtte en liet het zwaargewonde slachtoffer achter. Later werd de vermoedelijke auto uitgebrand aangetroffen in Geffen op zo'n 10 kilometer afstand. De politie Oost-Brabant zoekt nog naar de bestuurder en roept getuigen op zich te melden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं विज्ञापन और प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं आप सभी के वास्ते। सरसा हम देखें तो एक बहुत सा सुंदर गीत हमने चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते। कुमार शानू और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं ये कैसी मुलाकात है, चलिए मिलकर सुनते हैं।

0: VAHON Hindustani Radio.
1: Dit is het VAHON Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 19:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 21:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het NECAM wint het referendum in IJsland over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. De voorsprong van de tegenstanders kan naar verwachting niet meer worden ingelopen. IJsland deed in 2009 aanvraag voor EU-lidmaatschap, maar bevoor die in 2013 naar de komst van een eurosceptische regering. Op de eilandstaat wonen ongeveer 400.000 inwoners. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522247 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 365 22 7.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Op deze vrijwel mooie woensdagmiddag van 26 augustus 2026. Er hangt een mooie zon hierboven, maar het is wel fris. Hier is het nieuwsoverzicht. Handen af van de governor. Wie aan de centrale bank komt, betaalt met de koers. Er wordt in Paramaribo weer gefluisterd. Niet hard, niet openlijk en vooral niet met naam en toenaam. Maar wie de afgelopen weken goed heeft geluisterd, hoort hetzelfde verhaal uit verschillende hoeken komen. Governor Maurice Roemer zou er zelf klaar mee zijn. Hij zou moe zijn. Hij zou overwegen te bedanken. Opvallend, want de governor zelf heeft dat nergens gezegd en de geruchten komen vaker uit de kringen van een politieke partij aan de Johan Adolf Pengelstraat. En dat is precies het patroon waar Suriname inmiddels ervaring mee heeft. Een functionaris wordt niet ontslagen en wordt een klimaat gecreëerd waarin zijn vertrek als zijn eigen keuze kan worden gepresenteerd. Geen confrontatie, geen wet die overtreden hoeft te worden, geen verantwoording achteraf. Alleen een verhaal dat lang genoeg rondgaat tot iedereen dat gelooft. Laten we eerlijk zijn over wat hier op het spel staat. Dit gaat niet over de persoon Maurice Roemer. Dit gaat over de vraag of Suriname een centrale bank heeft of een loket. Het verschil is te merken in één cijfer. De inflatie is gedaald van ongeveer 60% in 2021 naar ongeveer 10% nu. DNB-president Olaf Slijpen noemde die daling vorige week in Torarica een positieve ontwikkeling en wees ook op de Centrale Bankwet 2022 een goede zaak. Zijn kernpunt was echter een waarschuwing. De onafhankelijkheid van een centrale bank moet steeds opnieuw worden verdiend en verdedigd. Dat is geen diplomatieke beleefdheid. Dat is economie. Een centrale bank drukt de inflatie niet omlaag met instrumenten alleen, maar met geloofwaardigheid. Zodra markten, banken en importeurs denken dat het monetaire beleid politiek stuurbaar is geworden, verandert hun gedrag onmiddellijk. Men gaat vroeger dollars kopen, men gaat langer vasthouden, men prijst risico in. En dan stijgt de koers. Niet omdat de reserves opeens weg zijn, maar omdat het vertrouwen weg is. De koers is in Suriname nooit alleen een economisch cijfer geweest. Het is de dagelijkse stemming van het land, afleesbaar bij elk wisselkantoor. Wie vandaag aan de onafhankelijkheid van de centrale bank morrelt, stuurt dus een rekening naar de markt. Die rekening wordt niet betaald door de politiek die haar veroorzaakt, maar door de gepensioneerde die zijn spaargeld ziet verdampen en de moeder die volgende maand meer betaalt voor reist. Wie een leiding niet direct kan wegsturen, kan haar van binnenuit onder druk zetten. Ook dat is geen nieuwe techniek in Suriname. Bij de centrale bank is de personeelsvertegenwoordiging de afgelopen periode meermalen genoemd als kanaal waarlangs invloed wordt gezocht. Onvrede over overheidsvoorwaarden is legitiem en bestaat overal. Maar het wordt problematisch zodra een vakbondsconflict opeens samenvalt met een politieke wens over de topbenoeming. De vraag die daarbij hoort is simpel en oncomfortabel. Wie voedt de onrust en wie profiteert ervan als de leiding vervolgens onhoudbaar wordt? En hier wordt het echt zorgwekkend, want wat er rond de centrale bank gebeurt, staat niet op zichzelf. In mei van dit jaar ontsloeg de regering de voltallige 7-koppige raad van commissarissen van de centrale bank, zonder concrete reden. In augustus schreven alle rechters gezamenlijk aan de Nationale Assemblee. Het Hof van Justitie waarschuwt dat de voorgestelde wijzigingen rond de rechterlijke macht juist kunnen leiden tot minder onafhankelijkheid en minder bescherming tegen politieke invloed, terwijl de initiatiefnemers spreken van versterking. De verplichte 10 jaar ervaring voor rechters in de hoogste instantie verdwijnt. Benoeming voor het leven wordt losgelaten. En bij het Openbaar Ministerie een nieuw bestuur rond de procureur-generaal en de advocaten-generaal, waarbij het Hof van Justitie geen rol meer krijgt bij voordracht, benoeming en generaal nog maar voor maximaal 7 jaar. De rechters kondigden aan zo nodig maatregelen te nemen om hun onafhankelijkheid te beschermen. Een uitzonderlijk zwaar signaal van een instituut dat zelden zijn stem verheft. Zet die zaken naast elkaar en het tekent zich een lijn af. Toezichthouders vervangen, benoemingstermijnen inkorten, onafhankelijke voordrachtsprocedures uitschakelen, vaste aanstellingen losmaken. Elk voorstel afzonderlijk is te verdedigen met het woord hervorming. Bij elkaar opgeteld hebben ze één gemeenschappelijk effect. Instituten die nee kunnen zeggen tegen de macht, kunnen dat straks minder goed. President Simons zei eerder dat er geen plannen zijn Roemer te vervangen. Prima, laat het daar dan ook bij blijven. Met alleen, niet alleen in woorden, maar in gedrag. Concreet betekent dat geen anonieme verhalen over een gouverneur die zelf wil vertrekken, geen onderhandelingen over een afkoopsom achter gesloten deuren, geen coalitieafspraak die een toppositie bij de monetaire autoriteit behandelt als één te verdelen ministerspost. Suriname staat aan de vooravond van olieinkomsten. Dat is precies het moment waarop een land een centrale bank nodig heeft die de rem kan intrappen wanneer de politiek gas wil geven. Slijpert verwees niet voor niks naar de Nederlandse aardgasjaren en de Dutch disease die daaruit voortkwam. Een land dat zijn olieinkomsten wil overleven, kan het zich niet veroorloven om eerst zijn instituten te slopen. De governor heeft niks gezegd over vertrekken. Laten we dat zo houden en laten we vooral opletten welke groene coalitiepartij er wel praat. Tot zover van bericht uit Suriname vandaag. Maar ja, wat kan je verwachten? Van een NDP-regering kan je verwachten dat ze alle autoriteiten proberen kapot te maken. Dat is toch gebeurd toen de 20 jaar veroordeelde en inmiddels op de vlucht overleden crimineel, drugscrimineel, moordenaar die te lang op boord aan de macht was. Heeft toch ook geprobeerd de rechtsstaat Chat Futu? Dat heeft toch geprobeerd een mevrouw, hoe heet ze weer? Die was minister van Justitie. En die probeerde op basis van artikel 148 van de grondwet in te schakelen, zodat ze de procureur-generaal konden ontslaan. Dat is gelukkig niet gelukt, maar dan hadden ze geprobeerd om te voorkomen dat Boutersen zou worden veroordeeld. Ja, dat vind je met de NDP-regering. En die mevrouw sloot in van de hoogste toren anticorruptie, anticorruptie, anticorruptie. Ze krijgt een baan waarvoor ze 100.000 SRD per maand wordt betaald, maar de rechters, de PG, mogen geen 100.000 verdienen. Hey, mevrouw, zo maar je oor voor de gek. Wie hou je voor de gek, mevrouw Van Dijk-Zilo? Wie hou jij voor de gek, mevrouw Van Dijk-Zilo? Breed voor mij, smal voor de anderen. Laat de rechter blijven, laat de PG blijven zoals het is, onafhankelijk. Jij wil een baan gaan vervullen die niet onafhankelijk wordt, want je wordt afhankelijk van de NDP-regering. Tot zover, bericht de Suriname, vandaag voorzien van mijn commentaar.

vooruitgang is, mag je levenslang traditioneel blijven stemmen. Een ingezonden stuk. Als zien hoe jouw leiders meerdere malen het buitenland bezoeken vooruitgang betekent, terwijl jij niet eens het achterland kan bezoeken. Als zien hoe jouw leiders meerdere voertuigen met de waarde van meer dan 50.000 US dollars bemachtigen, vooruitgang betekent, terwijl jij niet eens kan sparen om een tweedehands voertuig van 5.000 US dollars kan kopen of moeilijk 5.000 SD kan ophoesten om je oude auto te repareren. Als zien hoe jouw leiders meer dan 100.000 SD per maand verdienen, mevrouw Van Dijk Silos, vooruitgang betekent, terwijl je moet creperen met een 15.000 SD per maand. Als zien hoe friends and family na elke machtswisseling weer worden gefaciliteerd, vooruitgang betekent, terwijl anderen jarenlang werk zoeken. Als zien hoe ongeschoolde friends and family steeds hoge functies krijgen, vooruitgang betekent, terwijl gescholden moeten bedelen voor een armzalig loon. Als zien hoe elite groep zichzelf na elke machtswisseling verrijkt, vooruitgang betekent, terwijl velen niet eens een perceel kunnen kopen, dan mag je levenslang traditioneel blijven stemmen. Tot zover een opinieartikel uit Suriname vandaag.

Eerst ga ik je Jairam, de invloedrijke dame achter de schermen bij Kanawaima. De uitspraken van NDP-parlementariër Aziz Sarbaks bij Stavaste Radio over de situatie bij de Kanawaima Management Company kregen een opvallende dimensie. Sarbaks gaf in een interview onder meer aan dat een invloedrijke dame vanuit het buitenland zware invloed uitoefende op Kanawaima. Volgens verkregen informatie zou deze invloedrijke dame waarnaar Sarbaks verwijst Hanisha Jairam zijn. Voormalig president-commissaris van Kanawaima, Jairam werd op 13 maart 2026 door president Jennifer Gillis-Simons beëdigd als ambassadeur in India, waar ze momenteel verblijft. Sarbaks heeft haar naam zelf niet genoemd. Hij sprak wel over een oud bekende van Kanawaima, die momenteel in het buitenland verblijft en volgens hem Sarbaks van daaruit zou proberen zaken binnen het bedrijf Kanawaima te dirigeren. Volgens informatie van de redactie van Suriname Vandaag wordt daarmee gedoeld op Jairam. Openbare bronnen bevestigen in ieder geval dat zij, Hanisha Jairam, bepaald geen onbekende is bij Kanawaima. Jairam werd in 2018 benoemd in de Raad van Commissarissen van Kanawaima en vervulde later de functie van president-commissaris. In die hoedanigheid trad hij ook publiekelijk op rond bestuurlijke en financiële kwesties bij het bedrijf. Dat maakt de woorden van Sarbaks interessant, want als hij spreekt over een invloedrijke oud-bekende die vanuit het buitenland invloed zou uitoefenen, rijst de vraag welke rol voormalige bestuurders vandaag nog achter de schermen spelen. De identificatie van Jairam als de door Sarbaks bedoelde vrouw is vooralsnog niet publiekelijk door hem bevestigd. Juist daarom is duidelijkheid noodzakelijk. Volgens Sarbaks zijn een terminal manager en een adviseur sinds mei op non-actief gesteld. Hij, Sarbaks, beweert bovendien dat minister Raymond Landveld vooraf niet op de hoogte was van die beslissing. Dat roept een fundamentele bestuurlijke vraag op. Als verantwoordelijke minister het niet wist, wie gaf dan de opdracht? Sarbaks beweert dat instructies vanuit het buitenland zouden zijn gekomen en spreekt daarnaast over betrokkenheid van twee DNA-leden. Als die beschuldigingen kloppen, gaat het niet meer om een gewoon arbeidsconflict. Dan gaat het om de governance van een staatsgerelateerd bedrijf en de vraag wie daar werkelijk de macht uitoefent. Als Jairam inderdaad de persoon is naar wie Sarbaks verwijst, moet worden vastgesteld als hij haar positie als ambassadeur misbruikt om vanuit India invloed uit te oefenen. Heeft zij momenteel een formele functie bij Kanawaima? Treedt zij op als adviseur? Heeft zij een opdracht vanuit de regering of bestaat er slechts informele invloed? Want als iemand zonder formele bestuursfunctie daadwerkelijk beslissingen binnen Kanawaima kan beïnvloeden, is er een serieus governance probleem. Sarbaks plaatst daarnaast vraagtekens bij de financiële administratie. Hij stelt dat er onduidelijkheid bestaat over onder meer pensioenpremies, AOV en loonbelasting en spreekt over bedragen in Amerikaanse dollars. Minister Landveld heeft inmiddels aangegeven dat de bedrijfsvoering wordt doorgelicht. Dat onderzoek moet duidelijk maken wat er bestuurlijk en financieel precies is gebeurd. En de regering moet antwoord geven op de belangrijkste vraag: heeft Hanisha Jairam momenteel formeel of informeel enige invloed op beslissingen binnen Kanawaima? Als het antwoord nee is, kan het eenvoudig worden uitgesproken. Als het antwoord ja is, heeft de samenleving recht om te weten op basis van welke bevoegdheid Hanisha Jairam invloed heeft. Bij een staatsgerelateerd bedrijf moet uiteindelijk één ding vastgelden zijn: wie bestuurt Kanawaima werkelijk? Tot zover een bericht uit Suriname

DNA wil opheldering over cyanidevangst en illegale invoer chemicaliën. De onderschepping van twee trucks met vermoedelijk cyanide bij controlepost Burnside heeft dinsdag tot bezorgdheid geleid in de Nationale Assemblée. Maar in de jury van de VAP, Ramin Parmesse, fractieleider van de NDP, en Aziz Gayadin, fractieleider van de VAP, stellen vanuit verschillende invalshoeken vragen over de invoer, opslag en het gebruik van cyanide en andere gevaarlijke chemicaliën. Ook werd opnieuw aandacht gevraagd voor de vissterfte in de Saramacca-rivier en het gebruik van cyanide in de goudsector. Jogi wilde van de regering weten hoe de onderschepte partij wordt opgeslagen en welke veiligheidsmaatregelen daarbij zijn getroffen. Hij, Jogi, verwees naar een eerder geval waarbij een beslag genomen kwik bij een politiebureau was opgeslagen en vervolgens verdween. Het DNA-lid Jogi vroeg de regering daarom duidelijk te maken of bij de cyanidevangst alle voorgeschreven procedures zijn gevolgd. Ook wil Jogi weten op grond waarvan de lading in beslag is genomen en welke overtredingen mogelijk zijn gepleegd. Parmesse richtte zich vooral op de vraag hoe de gevaarlijke stof vanuit Guyana via het westen Suriname heeft kunnen binnenkomen. Hij, Parmesse, sprak waarschuwingen uit voor de controle.

Misser herinnerde de regering evenals aan de nog uitstaande rapportage over de vissterfte. Volgens hem wacht DNA al weken, zo niet maanden, op nadere informatie. Hij maakte duidelijk dat het parlement de kwestie niet uit het oog heeft verloren. Gaydin legde het accent op het gebruik van cyanide in de goudsector. Volgens Gaydin zijn de afgelopen maanden in het binnenland grote aantallen bassins ontstaan waarin cyanide wordt gebruikt. Hij vroeg de regering scherper toezicht te houden op deze ontwikkeling. Gaydin wees daarbij op de verantwoordelijkheid van het ministerie van Olie, Gas en Milieu en de Nationale Milieuautoriteit, NMA. Volgens Gaydin moet ook worden bekeken hoe moderne technologie, waaronder satellietbeelden, kan worden ingezet om veranderingen in het goudwinningsgebieden te volgen. De politie werd vanuit het college gecomplimenteerd met de onderschepping van de twee trucks. Tegelijk werd de regering gevraagd ervoor te zorgen dat de in beslag genomen partij goed wordt beveiligd, zodat zich geen problemen voordoen met de opslag. De regering zal donderdag, dus morgen, antwoorden op de gestelde vragen. Tot zover een bericht.

meldt verkrachting door 3 mannen. Een vrouw heeft bij de politie melding gemaakt van een gewelddadige verkrachting door 3 mannen. Onder de verdachten zou zich volgens de eerste informatie ook haar vriend, een Cubaanse man, bevinden. Zeg, zeg, zeg. Na het incident werd de vrouw aangetroffen met zichtbare verwondingen. Ze had zwellingen in het gezicht. Ook was de jurk gescheurd en met bloed besmeurd. Het slachtoffer is voor medische behandeling en observatie overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de zaak in onderzoek. Daarbij moet nader worden vastgesteld wat zich precies heeft afgespeeld en welke rol de 3 mannen afzonderlijk bij het incident hebben gespeeld. Tot zover om het staan is. Het is toch vreselijk? Dit is toch vreselijk? Criminaliteit overal in Suriname, zelfs tot in je huis, tot in je kamer. Tot zover dus

vraagt drastisch ingrijpen bij Sevilla's. Coalitieparlementariër Raymond Sapoen van de NDP heeft de regering dinsdag gisteren dus opgeroepen drastisch in te grijpen bij het parastatale visserijbedrijf Sevilla's NV, centrale voor vissershavens in Suriname. Hij, Sapoen, spreekt van ernstig mismanagement en financieel wanbeleid en zegt dat het bedrijf in de afgelopen 5 tot 7 jaar een schuldenlast van naar schatting 6 miljoen US dollar tot 8 miljoen US dollars heeft opgewoond. Sapoen wil dat het bedrijf grondig wordt doorgelicht. Sapoen maakte duidelijk dat hij eerder aandacht heeft gevraagd voor de problemen bij het bedrijf. De situatie is volgens Sapoen sindsdien alleen maar verslechterd. Het DNA-lid zei dat Sevilla's zich in de afgelopen 5 tot 7 jaar diep in een financiële crisis heeft genesteld. Sapoen ziet op dit moment geen perspectief waaruit blijkt dat het bedrijf in staat zal zijn de opgebouwde schulden af te lossen. Naast de financiële situatie uitte Sapoen forse kritiek op de dienstverlening aan de visserijsector. Sapoen wees onder meer op tekortkomingen rond veiligheidsvoorschriften, sanitaire voorzieningen, hygiëne en de fysieke infrastructuur. Sapoen zei dat ook vanuit Venezuela ontevredenheid is geuit over de dienstverlening. Volgens hem heeft de Venezolaanse ambassade ongeveer 2 weken geleden via tussenkomst van de regering haar ongenoegen kenbaar gemaakt. Hij, Sapoen, vindt dat de situatie een slechte uitstraling heeft op de Surinaamse

van de werknemers trok Sapoen aan de bel. Sapoen zei dat personeelsleden in onzekerheid verkeren over hun pensioenvoorzieningen en sprak van een scheef en onrechtvaardig personeelsbeleid. Tegenover de problemen met het bedrijf plaatst hij de positie van de directie. De politicus Sapoen verweet de leiding zich in alle weelden te baden, terwijl werknemers met onzekerheid worden geconfronteerd. Voor het coalitielid is de grens inmiddels bereikt. Op basis van de financiële situatie, het personeelsbeleid en de kwaliteit, van de dienstverlening, concludeert Sapoen dat sprake is van ernstig mismanagement en financieel wanbeleid. Sapoen voegt de regering daarom acuut en drastisch in te grijpen en zich hier grondig door te lichten. De regering heeft tijdens het vragenmoment nog geen inhoudelijk antwoord gegeven op de door Sapoen opgeworpen kwesties en de visserij. Tot zover een bericht uit Star News.

Daarmee stelt voorwaarden en invoering algemene wet belastingen. De NDP-fractie ondersteunt de invoering van de algemene wet belastingen, AWB, maar wil dat de wet pas volledig in werking treedt wanneer de Belastingdienst daadwerkelijk klaar is om het nieuwe stelsel uit te voeren. Fractieleider Rabin Parmisser stelde dinsdag tijdens de behandeling in de Nationale Assemblée 11 voorwaarden met nadruk op rechtsbescherming, privacy, digitale veiligheid en de uitvoeringscapaciteit van de Belastingdienst. Parmisser, die tevens voorzitter is van de commissie van rapporteurs die de ontwerper heeft voorbereid, maakte duidelijk dat zijn fractie de noodzaak van één algemeen wettelijk kader voor de belastingheffing onderschrijft. De AWB, Algemene Wet Belasting, moet de nu over verschillende belastingwetten verspreide formele regels harmoniseren en onder meer aangifte, aanslagen, bezwaar en beroep, informatieverplichtingen, controles en sancties uniformen regelen. De NDP ondersteunt ook de modernisering en digitalisering van de Belastingdienst. Een betere controle op belastingontduiking en winstverschuiving en internationale fiscale samenwerking. Volgens Parmisser moet daar echter een stevig systeem van rechtsbescherming tegenover staan. Een van zijn belangrijkste voorwaarden is dat de AWB niet geïsoleerd wordt ingevoerd. De wet moet volgens hem worden afgestemd op de invorderingswet, de invoeringswet en de wet rechtspraak belastingzaken. Voorkomen moet worden dat de Belastingdienst nieuwe onderzoeks- en sanctiebevoegdheden krijgt terwijl de bijbehorende rechtsbescherming nog niet operationeel is. Parmisser plaatste vooral vraagtekens bij het moment van inwerkingtreding. In het ontwerp is bepaald dat de wet ingaat op de dag na afkondiging. Hij, Parmisser, vindt dat de feitelijke gereedheid van de Belastingdienst bepalend moet zijn. De nieuwe wet veronderstelt volgens Parmisser onder meer betrouwbare digitale systemen, elektronische communicatie, voldoende opgeleid personeel, veilige verwerking van fiscale gegevens, tijdige behandeling van bezwaren en functionerende fiscale rechtspraak. Hij opperde daarom ook de mogelijkheid van een gefaseerde invoering waarbij onderdelen pas van kracht worden wanneer objectief is vastgesteld dat aan de uitvoeringsvoorwaarden is voldaan. Voor volledige invoering wil Parmisser één concreet implementatieplan en een gereedheidstoets. Daarbij moet worden vastgesteld of het nieuwe systeem juridisch, organisatorisch en technisch gereed is en of de uitvoering financieel is gedekt. Een ander zwaarpunt betreft de ruime informatiebevoegdheden die de Belastingdienst krijgt. De inspecteur kan gegevens, boeken, bescheiden en digitale bestanden opvragen en onder bepaalde omstandigheden zullen ook derden informatie moeten verstrekken. Parmisser vindt deze bevoegdheden noodzakelijk voor effectieve belastingcontrole, maar wil expliciete grenzen. Noodzakelijkheid, proportionaliteit, doelbinding, beveiliging en controleerbaarheid moeten volgens Parmisser uitgangspunten zijn. Dat is volgens de NDP-fractieleider des te belangrijker, omdat de ontwerper over bescherming van privacy en persoonsgegevens nog bij DNA is, in behandeling is. Ook bij opmerking en verzwaring van de bewijslast wil hij extra bescherming. Een belastingplichtige die volgens de instructeur niet aan de informatieplicht heeft voldaan, zal eerst duidelijk en schriftelijk moeten worden geïnformeerd over wat ontbreekt, welke hersteltermijn geldt en welke gevolgen niet naleving heeft. De NDP-fractie heeft verder moeite met de normale beslistermijn van maximaal 1 jaar voor bezwaarschriften. Hoewel Parmisser erkent dat de Belastingdienst achterstanden heeft en ingewikkelde zaken tijd kosten, vindt hij 1 jaar als normale termijn te ruim. Verlenging moet volgens hem uitzonderlijk zijn en worden gemotiveerd. Ook wil Parmisser dat digitalisering niet leidt tot uitsluiting van burgers. Voor belastingplichtigen buiten Paramaribo, mensen die minder digitaal vaardig zijn, moeten ondersteunende voorzieningen beschikbaar blijven. Daarnaast moet vooraf duidelijk zijn wat gebeurt wanneer een digitaal systeem van de overheid uitvalt en een belastingplichtige daardoor bijvoorbeeld niet
tijdig aangifte kan doen. Parmesser wil bovendien dat het toezicht van DNA niet eindigt zodat de wet is aangenomen. Hij stelde voor in de wet zelf een evaluatie- en rapportageplicht op te nemen. Tijdens de eerste jaren zou jaarlijks aan het parlement moeten worden gerapporteerd over de werking van de AWB, Algemene Wet Belastingen. Daarna zou tenminste eens per drie jaar een bredere evaluatie moeten plaatsvinden. Voor de eindstemming vraagt hij ook een laatste grondige wet technische controle en van de ontwerpwet. Nummering, verwijzing en de aansluiting voor tussen bepalingen en toelichting moeten volgens Van Misser worden nagekeken en laten juridische problemen te voorkomen. Van Misser vatte de positie van zijn fractie uiteindelijk samen als steun voor een sterkere belastingdienst, maar niet voor onbeperkte bevoegdheden. Volgens hem moet tegenover effectieve belastingheffing duidelijke regelgeving, transparantie, controle en effectieve rechtsbescherming staan. De kwaliteit van de nieuwe wet zal volgens hem uiteindelijk niet alleen worden bepaald door wat DNA vastlegt, maar vooral door de vraag of het systeem in de praktijk kan functioneren.

nu weer een bericht over Kanawaima, maar eentje van geheel andere aard. Kanawaima mogelijk binnen enkele dagen weer in de vaart. De Kanawaima kan mogelijk binnenkort de veerdienst tussen Suriname en Guyana voorlopig hervatten. Veel reizigers zijn door het vaarverbod aan beide kanten van de grens gestrand. Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, deelde dinsdagavond in de Nationale Assemblee mee dat vrijwel alle veiligheidseisen van de Maritieme Autoriteit Suriname, de MAS, inmiddels zijn uitgevoerd. Vanuit het parlement werd tegelijkertijd stevige druk op de minister uitgeoefend om niet alleen de acute problemen op te lossen, maar ook in te grijpen in het bestuur en management van de veerdienst. De MAS legde Kanawaima een vaarverbod op nadat bij inspectie bleek dat een aantal belangrijke veiligheidsvoorzieningen niet in orde was. Bij de inspectie ging het onder meer om een reddingsboot, reddingswoeien, reddingsvesten en een VHF-radio voor communicatie bij calamiteiten. Ook bestond twijfel over de dikte van de staalplaten van het schip dat sinds 2021 niet meer naar het dok is geweest. Volgens Landveld zijn inmiddels metingen aan de romp uitgevoerd. Uit ongeveer 99% van de verrichte metingen blijkt volgens Landveld dat de platen voldoen aan de vereiste minimale dikte. De MAS is daarom gevraagd het vaartverbod voor een korte periode op te werken. De eisen van de MAS zijn zo goed als allemaal gedaan, zei Landveld. Hij verwacht dat op korte termijn een verklaring kan worden afgegeven waardoor de boot weer mag varen. De hervatting zou voorlopig zijn. De Kanawaima stond al gepland om op 31 augustus naar het dok te gaan voor onderhoud. Daarna moet de Guyanese veerboot Sandaka de verbinding tijdelijk overnemen. De Sandaka bevindt zich momenteel zelf nog in het dok. NDP-fractieleider Rabin Parmisser nam geen genoegen met alleen het oplossen van de technische problemen. Hij wees erop dat het gaat om elementaire veiligheidsvoorzieningen die op een passagiersboot aanwezig behoren te zijn en vroeg hoe de situatie zover heeft kunnen komen. Parmisser drong er nadrukkelijk bij Landveld op aan om bestuurlijk in te grijpen. Wij gaan u verantwoordelijk stellen nu. En dat betekent, u moet daarin ingrijpen, hield hij de minister voor. Later verscherpte hij zijn oproep, we eisen nu dat de minister ingrijpt. De NPS-fractieleider Gerald Pauiro-Regio stelde dat het probleem verder gaat dan de technische staat van het schip. Volgens Pauiro-Regio halen het bestuur en het toezicht de norm niet en moet de zaak bij de wortel worden aangepakt. Andere DNA-leden vroegen aandacht voor de gevolgen van het vaartverbod. Behalve gestrande passagiers ondervinden ondernemers en landbouwers hinder van het uitvallen van de verbinding. Assembleelid Rawin Ragunandan van de VHB uitte ook bezorgdheid over reizigers die noodgedwongen gebruik maken van de backtrackroute, waarbij mensen onder wie kinderen zonder zwemvesten zijn overgestoken. Dat is een kwalijke zaak. Landveld erkende dat de problemen niet kunnen worden afgedaan als een technisch incident. Volgens Landveld zijn er jarenlang zaken fout gegaan bij Kanawaima en moet de organisatie voortaan bedrijfsmatiger worden geleid. De minister vindt dat het bedrijf te veel van dag tot dag wordt gemanaged. Hij, de minister, wil jaar- en maandprognoses, periodieke rapportages en een volledig technisch rapport over het schip, zodat vooraf duidelijk is welke investeringen en onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn. Ook de bestuurlijke structuur wordt onderzocht. De samenwerking tussen Suriname en Guyana rond de veerdienst is gebaseerd op een managementovereenkomst uit 1998 die volgens Landveld periodiek had moeten worden geëvalueerd en aangepast. Dat is nooit gebeurd. De raden van commissarissen hebben een opdracht gekregen deze overeenkomst te actualiseren. Daarnaast loopt de onderzoek naar de bedrijfsvoering. Landveld zei dat uiterlijk 31 augustus aanstaande duidelijkheid moet bestaan over de bevindingen. Daarna moet het volgens hem Landveld besluiten worden genomen om het bedrijf structureel gezonder te maken. De minister benadrukte dat zijn eerste prioriteit nu is dat de Kanawaima weer veilig kan varen. Daarna wil hij de technische, bestuurlijke en organisatorische problemen aanpakken om te voorkomen
voorkomen dat de belangrijke verbinding tussen Suriname en Guyana opnieuw stilvalt. Tot zover.

man overleed vermoedelijk voor val uit kokosboom. Dus fossa fadong, mamendede. Een man is maandagavond aan de Bruinhardstraat overleden nadat hij uit een kokosboom was gevallen. Het slachtoffer zou eerder die dag de boom hebben beklommen. Volgens de artsen zijn vermoedelijk door een hartstilstand, mogelijk als gevolg van overdosis, overleden en vervolgens uit de boom gevallen. Op zijn lichaam werden geen zichtbare verwondingen aangetroffen. De politie schakelde de afdeling forensische opsporing in na overleg met het Openbaar Ministerie dat het lichaam afgestaan aan de nabestaanden. En onze medeleven gaan uit naar de nabestaanden van deze uit kokosboom gevallen man. Tot zover een bericht uit Suriname, Herald.

Stur gesagt, gehe ich mit Nachfrag vor Vorsitzenschaft von der VAP. VAP, Assemblee, het maar hinder, Jogi vindt dat de Sysgeidin niet over voldoende draagvlak beschikt om voorzitter van de VAP te worden. Jogi zegt Gaidin te zullen adviseren zich niet kandidaat te stellen en benadrukt dat bij de keuze van een nieuwe voorzitter het belang van de partij centraal moet staan. Ik, Jogi, zal hem adviseren om dat niet te doen, omdat ik vind dat hij dat draagvlak niet heeft in de samenleving, zegt Jogi in een interview met ABC Actueel. Volgens Jogi moet de discussie over het voorzitterschap niet om personen draaien. Het moet niet gaan om personen, het moet gaan om de VAP. Ieder rechtsgeaarde VAP'er moet volgens Jogi een bijdrage leveren aan een sterke en goede VAP. Hij, Jogi, wijst erop dat uiteindelijk één persoon voorzitter zal worden en dat de anderen daarna zullen moeten samenwerken en meewerken. Jogi zegt zelf voorstander te zijn van overleg en consensus om te bepalen wie de beste kandidaat kan zijn en met wie opnieuw vertrouwen kan worden gecreëerd. Jogi vindt dat de partij bij de keuze van een nieuwe voorzitter niet moet uitkomen bij bepaalde kapitaalgroepen of mensen rond wie de samenleving om wie eens kijken. Dus Jogi vindt dat de partij bij de keuze van een nieuwe voorzitter niet moet uitkomen bij bepaalde kapitaalgroepen of mensen rond wie in de samenleving een bepaalde perceptie bestaat. We moeten gaan voor mensen die draagvlak hebben in de samenleving of grote delen van die samenleving, zegt Jogi. Volgens hem kan iemand een partij alleen besturen wanneer de kiezers achter die persoon staan. Daarbij moet hij het volgens Jogi niet gaan om één persoon, 500 of 1000 mensen, maar om een veel groter draagvlak. Ook de partijstructuren spelen volgens Jogi een belangrijke rol. Een partij bestuur je als structuren ongedwongen achter je staan. Daarnaast moet de voorzitter volgens Jogi een visie hebben op de toekomstige ontwikkeling van Suriname. Die persoon moet de partij kennen, evenals haar historie en bestaansgeschiedenis en weten waarvoor de VAP zich door de jaren heen heeft ingezet. Volgens Jogi moet zorgvuldig worden bekeken wie daadwerkelijk geschikt is om de partij te leiden. Iedereen kan, maar wie kan de partij werkelijk tot grotere hoogte brengen? Jogi verwijst daarbij naar de 20 zetels die de VAP eerder heeft behaald. Volgens Jogi moet de partij zich opnieuw op dat resultaat meer richten. We hebben 20 zetels gehaald, we moeten ons weer richten op die 20 of meer. Aldus Jogi. Voor Jogi zijn daarom ook het vermogen om mensen die te motiveren en mobiliseren belangrijke eigenschappen van de toekomstige voorzitter. Hij, Jogi, vraagt zich af wie de kaart kan trekken en wie door de verbreding van het kiesvolk spreekt. Over een andere in het nieuwe interview genoemde mogelijke kandidaat wil Jogi geen oordeel geven. Hij bleef erbij dat uiteindelijk moet worden gekeken naar wie daadwerkelijk de kaart kan trekken. Mensen kan motiveren en mobiliseren en voldoende draagvlak heeft. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

71-jarige man overleed plotseling tijdens tuinwerkzaamheden. Een 71-jarige man is maandagmiddag tijdens werkzaamheden aan de Pisangrodjo-straat plotseling overleden. De man was bezig met plantwerkzaamheden toen hij volgens de melding plotseling onwel werd en in elkaar zakte. De politie kwam ter plaatse en schakelde een arts in die dood vaststelde. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf gevonden. Het lichaam werd na het onderzoek door een uitvaartdienst overgebracht. Wij delen ons medeleven gaan uit naar de nabestaanden van deze man. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

onder andere stuit in Suriname op grote goudvondst diep in de jungle. Er ligt mogelijk veel meer. Mooi dori, mooi dori. Diep in de Surinaamse jungle is een opvallende hoeveelheid goud aangetroffen. De Nederlandse geoloog en topman Jaap Verbaas van 40 jaar staat aan het roer van het project van het Canadese mijnbouwbedrijf Nyata Metals, meldt de Telegraaf. Volgens de krant wijzen de eerste resultaten erop dat rond Sela Creek mogelijk veel meer goud in de bodem verborgen zit dan eerder werd gedacht. De ontdekking werd gedaan bij Puma East, ongeveer 235 kilometer ten zuiden van Paramaribo. Nieuwe boringen laten zien dat op verschillende plekken goud in het gesteente zit. Bij de sterkste boring werd over een lengte van ruim 17 meter gemiddeld 3,14 gram goud per ton gesteente gevonden. Op sommige stukken lagen de concentraties nog veel hoger. Mooi dori, mooi dori. Voor Verbaas is vooral belangrijk dat het goud buiten het gebied is gevonden waar eerder al grote hoeveelheden werden verwacht. Dat is volgens hem een aanwijzing dat de goudvoorraad zich mogelijk over een veel groter gebied uitstrekt. De fonds heeft inmiddels ook de aandacht van grote investeerders getrokken. Nyata Metals heeft omgerekend 31 miljoen euro opgehaald om verder te zoeken. Investeerder La Mancha heeft daarbij een belang van 9,9% in het bedrijf genomen, aldus de krant. Een goudmijn komt er echter niet meteen. Eerst moet met veel meer boringen worden vastgesteld hoeveel goud daadwerkelijk onder de Surinaamse bodem ligt en of het rendabel naar boven kan worden gehaald. Het onderzoek kan nog jaren duren. Opvallend is dat rond Sela Creek al sinds ongeveer 1920 op kleine schaal naar goud wordt gezocht. Dat er goud aanwezig is, was dus bekend. De grote vraag is nu hoeveel goud er nog dieper onder de grond verborgen ligt.

dan een laatste bericht. Gayadin zegt, als minister OGM twee keer minder op reis gaat, kunnen transportkosten NMA worden betaald. VAB-fractieleider Aziz Kumar Gayadin maakt zich zorgen over de toenemende milieuschade als gevolg van goudwinningsactiviteiten in het binnenland. Volgens hem zijn de afgelopen 3 maanden op verschillende locaties enorme zwembaden ontstaan waarin zich cyanide bevindt. Hieraan maken voornamelijk Chinezen en Brazilianen die goudwinningsactiviteiten uitvoeren zich schuldig. Hij stoort zich eraan dat terwijl de Nationale Milieuautoriteit, NMA, hiertegen zou moeten optreden, er doodleuk aan hem wordt gerapporteerd dat deze autoriteit met een vervoersprobleem zit om deze zaken te gaan onderzoeken. Gayadin stelt dat het vervoersprobleem van de NMA kan worden opgelost als minister Patrick Bruins van Olie, Gas en Milieu, OGM, op wie er vaak kritiek is vanwege zijn vele buitenlandse reizen, 2 keer minder op reis gaat. Als de minister misschien 2 keer minder naar het buitenland gaat, dan zouden de transportkosten voor de mensen misschien al in orde zijn gekomen. Eigenlijk hoef je niet eens naar de plek te gaan. Tegenwoordig zou je met satellietfoto's goed kunnen monitoren wat er daar gebeurt. Het ziet dat we wilde verhalen hier vertellen. Gaat u de veranderingen van de afgelopen 3 tot 4 maanden na over hoeveel zwembaden er zijn ontstaan in Suriname. Het gaat om waterreservoirs die men opbouwt met cyanideafval. Aldus Kijden, aldus een artikel uit waterstand.net.

dan ga ik nu naar mijn allerlaatste bericht. En dat zijn de valutakoersen. Ik hoop dat ze al binnen zijn, de valutakoersen van vandaag, woensdag 26 augustus. Ik zie nog niks. Even kijken. Dagelijkse publicatie. Nee. Oh ja, ja, ja, ja. Hier zijn ze dan. De valutakoersen van vandaag, 26 augustus 2026. 10 uur 's ochtends Suriname tijd, 3 uur 's middags Nederland tijd. Als je US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 37,519 SND voor terug. Dus 2 jaar van Yankee dollar, go naar mama panje voor zo lang, dan krijg je de 37,519 SND voor terug. Echter, als je een US dollar wil kopen, die je bij een Yankee dollar, moet je 38 SND neertellen. 38 SND moet je neertellen als je een US dollar wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname. Als je euro inrolt of verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 43,540 SND voor terug. Dus twee jaar Europees money gona, mama bij voor zo lang, dan je TC 43,54 SND. De one buy one euro, one Europees money, dat is mama bij voor zo lang, dan moet je neertellen 44,335 SND. Dus als je euro wil kopen bij de Centrale Bank Suriname, moet je neertellen 44,335 SND. Makkelijk gezegd, 100 US dollar kopen, moet je neertellen 3800 SND. 100 euro's kopen, moet je neertellen 4433,50 SND. Dat was het nieuwsoverzicht vandaag, woensdag 26 augustus 2026. Ik heb prachtige technische assistentie gekregen van Rajis. Rajis, bedankt. Het weer ziet er nog mooi uit. Geniet van het weer daar in Den Haag. Ik zou zeggen, brasa, donderdag, wimit vrijdag, dag.

Váhom Hindustani Radio. Adverteer nu bij Váhom Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा Magenta weg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Soet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 19:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 21:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: जाने कहाँ खो गया, जाने कहाँ, एक मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों। हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अर्फर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735272947। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocaat en kantoor aan het raam zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een 43-jarige man uit Naarden wordt verdacht van het steken van 3 mannen gisteravond bij station Amsterdam Centraal. 2 gewonden moesten kort naar het ziekenhuis en de verdachte ligt vandaag als enige nog in het ziekenhuis. Aan het steekincident rond 7:30 ging een vechtpartij vooraf. De politie heeft nog geen informatie over de identiteit van de slachtoffers. Leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen PRO niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met PRO heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
0: तो यहां से कुछ रीमिक्स सॉन्ग भी आज हम आप लोग को सुनाएंगे और कुछ भोजपुरी रीमिक्स सॉन्ग भी सुनाएंगे, कुछ बॉलीवुड रीमिक्स सॉन्ग हम सुनाएंगे। आप लोग को सबको तो पता है लॉलीपॉप के जो गीत है भोजपुरी, वो गीत तो आप लोग को पता है, लेकिन यहां एक रीमिक्स सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं। और हमारा तार के नंबर है दोस्तों 07-365-2247, रेडियो फाहुन का तार के नंबर है। जॉनी नंबर 1 है हमारा नाम।

Ja, beste luisteraars, het is alweer zondag en 2 uur geweest. Goedemiddag, Sunivalisajino, namaskar, raam raam. Welkom beste luisteraars en wat fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Keertje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio. En vandaag beste luisteraars heb ik alweer mooie thema's voor u in petto. En het zijn nog de laatste dagen van de zomervakantie, hè, als het goed is. En ik hoop dat jullie een mooie zomervakantie achter de rug hebben en vol energie weer aan de slag kunnen en willen. Want de scholen beginnen ook morgen als het goed is. En dan beginnen ze morgen alweer. En dat is ontzettend leuk voor de kinderen. Een nieuwe ervaring met een klas vol nieuwe kinderen, nieuwe indrukken en nieuwe ervaringen. Nieuwe ontmoetingen, nou ja goed, al met al. En nieuwe kennis wat ze gaan opdoen. Dus een ontzettend mooie periode alweer voor de kinderen om dat de scholen alweer beginnen. Hè? Want 6 weken vrij is best wel lang. Hè? En het is voor iedereen denk ik wel lang. De kinderen zo lang thuis. Ja, sommigen weten zich goed te vermaken, maar anderen ook niet. Anderen vervelen zich. Maar goed, daarom is het ook fijn dat de scholen alweer beginnen. En ik besef ook dat het tegelijkertijd ook weer druk wordt. He, ook voor de ouders, naast je eigen werkzaamheden. He, als ouders starten ook de hobby's en de tijdbestedingen van de kinderen. He, en is het hollen en rennen geblazen voor veel ouders. He, van naar school, van school naar de hobbyclubs of naar voetbal, zangles of wat dan ook wat de kinderen doen. En, maar wij doen het voor een goed doel, denk ik. He. Alles voor de ontwikkeling van onze kinderen, zeg ik dan maar. En beste luisteraars, ook ik heb een mooie vakantie gehad, want ik was 3 weken naar mijn moeder in Suriname. En ik verbleef op Domburg met haar en het was ouderwets gezellig en ik kon weer af en toe heerlijk kind zijn. Dat is ook heerlijk als je ouders hebt en dat je als kind ook durft ook weer af en toe kind en, te durven zijn. Dat is toch heerlijk. En dat heb ik dan maar ook gedaan. En daarnaast heb ik veel musea in Suriname bezocht, beste luisteraar. En het zijn er nog wel veel. Ik weet nog dat toen ik opgroeide in Suriname, was er maar 1 die ik kende. En die heb ik met mijn ouders en broers en zus bezocht. Het was het Openluchtmuseum in Nieuw-Amsterdam. In die strik om wijnen. Misschien kennen jullie dat ook. Mijn ouders hadden toen een rode Mazda, dat weet ik nog wel. En zij reden in het weekend overal naartoe met ons als kinderen. En we bezochten dus ook de culturele bezienswaardigheden. En dus ook in dit geval Openluchtmuseum in Nieuw-Amsterdam. Daar zijn we inderdaad naartoe gegaan. We hebben het museum van binnen bekeken. Maar we hebben ook, het was een heel groot terrein, weet ik nog. En ik weet wel dat we daar buiten wandelden. Het was er eigenlijk heel fijn vertoeven. En op dit moment is het zo dat je maar misschien een derde van het gebied kan betreden. De rest is helemaal bebost en eigenlijk niet toegankelijk voor mensen. In elk geval niet voor mensen die eigenlijk naar het museum gaan. Dus je kan het museum wel binnen bezichtigen en een stukje buiten. En niet het grote veld hè, wat er was. Vroeger kon je dus eigenlijk van, en ik weet nog wel als kind, al die kanonnen op al die plekken, al die bunkers die er ook waren. Dat bezochten wij als kind. Hè. Daar gingen wij van de ene plek naar de andere. Maar het is nu eigenlijk niet meer zo toegankelijk. Het is maar een heel klein beperkt deel is toegankelijk voor de mensen. Dat even over het Nieuw Openluchtmuseum in Amsterdam. Of het Openluchtmuseum in Amsterdam. Nieuw Amsterdam moet ik het zeggen. Hè? Want het is geen Amsterdam, maar Nieuw Amsterdam in Kommerwijnen. Dus al met al vond ik het heel interessant toen al als kind. En dat waren ontzettend mooie tijden met de rode Mazda. Overal naartoe met mijn ouders en mijn broer en zus. En
En nu ben ik dus teruggegaan. En tot mijn verbazing waren er veel musea. En ik bezocht vele musea. Van Fort Zeelandia in Paramaribo. Tot het Samakka Museum in Pekingslee. En Bakkie in Kommerwijnen. En ook Villa Sapakara. Dat is een heel mooi educatief kindermuseum. En ik heb ontzettend genoten. En besefte dat een mens zo weinig nodig heeft. Om zich zen en gelukkig te voelen. Want daar zijn dus ook vaak de culturele activiteiten, de culturele bezienswaardigheid voor. Dat is ook voor ons als mens. Om even, om even niet met de alledaagse dingen bezig te zijn. En op die manier dus je ook zen en gelukkig en ontspannen te voelen. En dan heb ik het even over mezelf. Ik weet niet hoe dat voor u werkt. Voor mij werkt het inderdaad heerlijk overal en naartoe rijden. En de rijkdom van het erfgoed, rijkdom van cultureel erfgoed, vanuit een breder discipline van de Surinaamse samenleving over me heen laten lopen, over mij heen laten komen. Dat was eigenlijk heerlijk om het daarin te laten onderdompelen. Want wat ik ontdekte was een prachtig land weer, dat weet ik. Maar iedere keer denk ik, wat een heerlijk prachtig land heb ik. Wat een rijkdom aan cultuur. Wat een mooie ontmoetingen met veel mooie

met de mensen maakt het ook zo ontzettend fijn. Ontspannen, wijzer, rijker en vol energie zit ik weer hier, beste luisteraars. Het wordt een hele mooie uitzending, dat beloof ik u. En blijf u daarom luisteren naar Primetime Rani Kikahani op Fahoni Dusani Radio. En beste luisteraars, een lied wat ik heel veel heb gehoord in Suriname. Daar ga ik u in ieder geval op dit moment mee verblijden, eerlijk gezegd. Want wat heb ik genoten van dit lied. En daarom, om nog een beetje in de vakantiestemming te blijven. Pong Di Damadol, dat is een lied wat eigenlijk daar grijs wordt gedraaid. Echt zo geweldig om dan eigenlijk de sfeer. Ik associeer het nu met vakantie, beste luisteraars. Geniet ervan.

Nou, beste luisteraars, volgens mij gaat er iets niet goed met de audio. Dus ik ga het helemaal opnieuw proberen. Want ik merk dat techniek niet meewerkt. Want hoewel ik dus eigenlijk muziek aan het draaien ben, is er helemaal niks volgens mij te horen bij u. Dus we gaan het opnieuw proberen, beste luisteraars. Geniet ervan.

Ja, beste luisteraars, wat een heerlijk lied is het, hè? Ja, we gaan zo meteen verder met van de geweldige chutneys genieten. We blijven, vandaag wordt het weer zo'n chutneydag. En ja, beste luisteraars, goedemiddag. Sunny Wallis, namaskar, raam raam. Voor degenen die nu intunen, welkom en wat fijn dat u luistert. Ik ben Rosita Kirsten Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, waar gaan we het vandaag over hebben? Vanavond gaat Janine Abbring in gesprek met Jim van Os tijdens Zomergasten en ik vond gisteren een mooi artikel over hem. Jim van Os dus. Ik ben altijd geboeid door psychiaters en hun kijk op patiënt, of hun kijk op de patiënt en het GGZ-systeem. Juist hij zet zich af tegen diagnoses en de DSM-labeling. En misschien juist daarom vind ik hem zeer interessant. Want waarom zou je steeds de mens moeten reduceren? En waarom kun je ze niet zien in wat zij werkelijk kunnen worden? Wij worden allen gevormd door onze achtergrond, door de opvoeding, door onze ouders, door de omgeving en door wat wij meemaken. Jij bent niet je gedrag. En juist daarom wil ik jullie meenemen in zijn wereld, de wereld van Jim van Os. We gaan eerst kort naar muziek luisteren en dan gaan wij dus verder met de inzichten van Jim van Os, psychiater en hoogleraar.

Ja, beste luisteraars, we gaan straks verder met de prachtige chutneys, zou ik zeggen. We gaan nu verder met de inzichten vanuit Jim van Os. Psychiater en hoogleraar Jim van Os waarschuwt mensen met mentale problemen om niet zomaar de geestelijke gezondheidszorg in te stappen, beste luisteraars. Want u hoort het ook, hè? U leest het vaak, dat de wachtlijsten... En die lopen vol. De GGZ-zorg, hè, die is overbelast. Te veel wachtlijsten. Maar zegt Jim van Os, in zijn nieuwe boek, Wat psychisch lijden is, schrijft hij dat mensen daar soms eerder beschadigd raken dan dat ze beter worden. Nou... Als ik het zeg, dan kunt u wel denken van, wat kletsen ze nou? Maar het gaat wel om een psychiater, hoogleraar, Jim van Os, die ik zelf heel hoog heb zitten. Want ik ken hem eigenlijk, ik volg deze man, even kijken, ik denk sinds 2017. Dat is best wel lang, hè? Het is inderdaad... Ja, 9 jaar bijna volg ik hem. En hij is altijd iemand geweest die dus eigenlijk de mens voorop zet. Niet zijn ziektes, niet zijn lijden. Dus eigenlijk niet de ziekte van de mens centraal stelt, maar de mens centraal stelt. En zo kijkt hij dus ook naar het geestelijk gezondheidszorg. En het is ook geen wonder, daar hij zet zich altijd al af... Tegen al die DSM-labels die gebruikt worden in de psychiatrie of bij de psycholoog. En dan worden er allerlei labels gebruikt. En eerlijk gezegd, daar heeft hij zich altijd tegen afgezet. De diagnoses die nodig zijn om iemand te kunnen behandelen. Stel je gaat naar een psycholoog. Je denkt van, red ik het even niet. Dan ga je naar een psycholoog en de psycholoog die moet jou labelen. Met een DSM-label. En dan noemen ze, dat is een van een label is vaak een stoornis. En vanuit de stoornis, dan krijgt de psycholoog, zeg maar, zijn of haar consult vergoed. Maar is het wel terecht dat je eerst een label moet krijgen, zodat de psycholoog of de professional... of de hulpverlener, zijn diensten vergoed krijgt. Wat doet het met een cliënt? Wat doet het met een patiënt in dit geval? Door eigenlijk zo'n label te hebben. Klopt het allemaal? Hè? Dus hij zegt ook, hij schopt er tegen. Daar wil ik het even over hebben. Want het klopt wel. Want wat je ook nu ziet, is dat eigenlijk mensen voor elk... Ja, ik zeg het wiesje wasje. Voor elk ding wat eigenlijk ook normaal is. Hè, dat je dus eigenlijk... Dat je overloopt. Hè, dat je, als je 40-urig werkweek hebt. En je hebt ook nog kinderen die opgroeien. En je hebt ook nog ouders te verzorgen. En je hebt je familie. En je hebt zoveel verplichtingen. En. Dan is het toch niet zo gek dat je overloopt. Heb je dan een mentaal probleem? Of is er ook zoiets als structuur soms handig? En dan dat bespreek je met mensen. Dat wil niet zeggen dat je meteen een stoornis hebt. Hè? Dat hoeft niet. Want wij willen niet, op een gegeven moment willen wij de regie uit handen geven aan een hulpverlener, aan een zorgverlener. En we willen eigenlijk de regie over ons eigen leven niet meer dragen. We willen de verantwoordelijkheid niet meer nemen over ons eigen leven. Die geven we weg. Dan zeggen we, ja, we hebben allemaal mentale problemen. Maar deze mentale problemen, die kunnen ons eerder beschadigen. In plaats van dat wij verder geholpen willen worden. Daar wil ik het, daar gaan we bij stilstaan, hè. Want volgens Jim van Os zijn al veel andere plekken waar mensen geholpen kunnen worden. Bijvoorbeeld bij een sociaal werker, bij een coach, bij een lotgenotengroep of spirituele gemeenschap. Allemaal plekken waar je ook geholpen kunt worden op een andere manier en die dus eigenlijk... Die jou ook zien voor wat je bent. Die jou ook horen voor wat jij zegt. Hè? Die jou ook erkennen voor wat jij bent. En waarderen voor wat jij bent.
Want Van Os staat al langer bekend als kritisch tegengeluid binnen de psychiatrie. Zijn hele loopbaan probeert hij geestelijke gezondheidszorg van binnenuit te veranderen. En Jim van Os is niet de enige, beste luisteraars. Ik ken er zo nog 5 psychiaters die het ook doen. Denk aan Dirk de Wachter. Denk aan, Damian Denis. En zo zijn er heel wat psychiaters die dus een tegengeluid geven binnen de psychiatrie. Bram Bakker, dat is ook een hele beroemde psychiater geweest, die eigenlijk op een gegeven moment zijn baan als psychiater heeft opgezegd, omdat hij daar niet meer tegen kon. Ja, die wilde mensen op een andere manier gaan helpen, zonder diagnose, zonder pillen. Omdat hij de mens ook voor mens wilde aanzien. Dat is ook met Dirk de Wachter zo. Dat is ook met Jim van Os zo, beste luisteraars. Neem het mee. Doe je voordeel ermee. Maar als je denkt van ach, ik ga mijn eigen gang, is dat natuurlijk ook je goed recht. Wat ik zeg, dat zijn hele loopbaan probeert hij de geestelijke gezondheidszorg van binnenuit te veranderen. Volgens hem worden mensen in de GGZ te vaak gereduceerd tot hun diagnose. Depressie, angst, posttraumatische stress of psychose. Bij iedere diagnose hoort vervolgens een eigen behandelprotocol en medicatievoorschrift. En wij mensen, wat hoor ik ook in mijn omgeving ook, we zijn daar zo in doorgeschoten dat als iemand een beetje anders reageert in onze samenleving, dan zeggen we, oh, dat is een autist. Oh, dat is een, hoorde ik gisteren nog. Ik kan er even niet bij komen, dat komt zo wel. Maar we labelen ook mensen. Zonder dat wij daarvoor gestudeerd hebben, gaan wij ook mensen labelen. Hè? Dus dan zeggen we, oh, die is dit, oh, die heeft dat, oh, die is een borderline, oh, die is dat. We hebben er niet eens voor geleerd. En wij gaan ze ook al labelen. Dat is een hele gevaarlijke ontwikkeling. Hoe vaak hoor je nou niet mensen in je omgeving zeggen tegen andere mensen, als mensen voor zichzelf opkomen, oh, dat is een narcist. Laten we alsjeblieft ophouden, lieve luisteraars, om mensen te labelen. Mensen eigenlijk een label te geven met een of andere stoornis. Als iemand een beetje een ander gedrag vertoont, wil nog niet zeggen dat iemand een narcist is, of een borderliner is, of iemand een depressie heeft, of iemand in een psychose zit, of iemand psychotisch is. Hou alsjeblieft ermee op. Want Jim van Os zou niet hij zou niet de diagnose, maar de ervaring van de persoon willen stellen. Dat is wat hij doet. Hij zegt niet de diagnose. Je kan in een hele, wat ik zei, je kan overlopen. Je kan de wereld even niet aankunnen door allerlei stress op stress op stress. Of situatie op situatie op situatie. Als je als mens heel veel meemaakt, kan het ervoor zorgen dat je even het niet ziet zitten als mens. En dat betekent ook als je het even niet ziet zitten, ga je naar de huisarts. De huisarts stuur je naar een psycholoog. En dan krijg je een diagnose. En hij zegt ook, de ervaring van de persoon moet centraal staan. Niet de diagnose, want dan gaan we de persoon zien als een borderliner. De persoon zien als een narcist. Maar dat zou niet zo mogen zijn. Want de persoon komt in deze situatie vanuit een bepaalde ervaring. Laten we naar de ervaring van de persoon kijken in plaats van naar de diagnose die nodig is om deze persoon te kunnen labelen, om de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar te kunnen krijgen. Maar dat is maar een middel. En als het een middel is, moeten wij daarin niet doorschieten, beste luisteraars. Nu gaat hij ook nog een stap verder, Jim van Os. Hij waarschuwt mensen rechtstreeks voor de reguliere GGZ en adviseert wie toch hulp zoekt om kritisch te blijven op diagnoses en het te makkelijk voorschrijven van medicatie. Ik denk dat het gevaarlijk is om onvoorbereid de GGZ te betalen.
treden, zegt Jim van Os. Het grootste gevaar van de GGZ is volgens van Os dat het daar niet draait om de ervaring van de patiënt of om het ontwikkelen van de eigen kennis en perspectief van op het eigen lijden. Dus daarmee zegt hij ook, hè, kijk naar de ervaring van de patiënt en kijk naar de ontwikkeling van het eigen kennis en het perspectief op het eigen lijden. Hoe ontwikkelt dat zich? Waar gaat hij naartoe? Dat zou centraal moeten staan. En wij zeggen, wat jij ervaart zijn symptomen. Wie vertelt stemmen te horen, krijgt bijvoorbeeld te horen dat het om hallucinaties gaat, omdat die persoon schizofrenie heeft. Daarmee wordt de ervaring in een medisch model geplaatst. Dat kan aantrekkelijk zijn. Een expert weet immers wat er aan de hand is, maar volgens van Os schuilt daarin een risico. Mensen kunnen zich gaan aanpassen aan de taal en kennis van hun behandelaar, terwijl juist hun eigen gevoel en ervaring nodig is om beter te worden. He? Dus wat Jim van Os zegt is, blijf luisteren naar je eigen gevoel. Blijf luisteren ook naar je eigen stem. Want jij weet het echt ook goed. Jij weet het ook. Jij kent jezelf ook heel goed. Laat je oor niet altijd hangen naar de ander. Want ook angst, depressie, dwang, verslaving en psychose ziet hij, Jim van Os dus, minder als afzonderlijke hokjes dan de huidige psychiatrie doet vermoeden. Onder al die diagnoses ligt volgens hem een vergelijkbare menselijke ervaring. Iets dat machtig, dwingend en isolerend kan worden. Het komt ergens vandaan dus, dat je angstig bent, dat je depressief bent, dat je dwangmatig bent, dat je verslavinggevoelig bent, hè, dat je een psychose hebt. Dat komt ergens vandaan, beste luisteraars. Dat is wat hij zegt. Het gaat om de menselijke ervaring. En bij een verslaving kan iemand ervaren, mijn hand ging naar het glas en ik was het niet. Maar de vraag is het wel zo? Ja, dat je dus inderdaad heel veel drinkt omdat je verslaafd bent aan drank. Waar is je eigen verantwoordelijkheid? Kunnen we zeggen, oh, ik kon er niks aan doen? Die vraag moet je wel jezelf durven stellen. Kon je er echt niks aan doen of wilde je daar niks aan doen? Omdat het zo makkelijk is om in die drank te verschuilen en eigenlijk gewoon lekker gewoon even niet te voelen. Wees daar ook eerlijk naar jezelf bij. Bij een depressie kan de overtuiging ontstaan dat je niets waard bent en een einde aan je leven moet maken. Maar de vraag is, klopt het dat je niks waard bent en dat je een einde aan je leven moet maken? Ben je echt niet waard? Vind je echt, kijk in de spiegel en vind je jezelf echt niet waard? Er zijn zoveel mensen, beste luisteraars, die blij met je zijn. Als je naar de spiegel kijkt, al hoor je het niet zo vaak, toch ben jij als mens de moeite waard. Al hoor je het niet vaak, je bent echt de moeite waard. En als de ene niet waardeert, jou niet waardeert voor wat je bent, zijn er 10 andere mensen die jou wel waarderen voor wat je bent. Denk daar maar eens over na. Angst kan iemand vertellen dat hij niet, hè, dat hij zich thuis moet blijven omdat ergens anders iets gebeurt. Hè? Gewoon een angst ergens voor. En de vraag is dat reëel? Want ieder moment, op elk moment en overal kan er iets gebeuren. Moet je daarom je eigenlijk isoleren? Afsluiten voor de buitenwereld omdat je angstig bent dat jou iets kan overkomen. Realistischer is om te denken dat overal, echt overal kan er wat gebeuren op elk moment. De vorm verschilt, maar onder die diagnoses ligt volgens Jim van Os een ervaring van verlies, van vrijheid en grip. En daarom bij verlies, dus bij een ervaring van verlies van vrijheid en grip,
Doordat je dus eigenlijk daardoor angstig bent, depressief voelt, dwang en verschijnselen vertoont, verslaafd bent. Dat kan eronder liggen, beste luisteraars. Daarom zo'n behandeling moet beginnen met een verkennend gesprek. Niet met de vraag welke diagnose iemand heeft, maar met vragen als: wie ben je? Wat zijn je gevoeligheden en talenten? Wat vind je belangrijk in het leven? En hoe kunnen we je helpen om daar weer beter, daar weer bij te komen, daar beter in te worden? Want nu lukt het even niet, beste luisteraars, maar het kan weer lukken als wij even je aan de hand meenemen. Dan gaat het lukken. Door de juiste vragen te stellen, beste luisteraars. We gaan heel even naar muziek, want ik kan me voorstellen dat dit ook overwhelming is. Dus we gaan heel even naar muziek. Blijf even luisteren. We gaan vervolgens zo meteen weer.

Ja, beste luisteraars, wat een prachtig lied, hè? Dental Rise and Magic. Ik vind hem zelf ontzettend mooie lied. Ik kan er ook niks aan doen, maar ik vind het gewoon heel mooi. Ja, beste luisteraars, we gaan verder met zeg maar de inzichten van Jim van Os, psychiatrisch, of ja, hij is psychiater en hoogleraar. En voor de mensen die nu intunen, goedemiddag, sunevalisajano, namaskar, raam, raam. Welkom en wat fijn dat u luistert, beste luisteraars. Ik ben Rosita Geertje-Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio. Beste luisteraars, en zoals ik vertelde, wil ik met jullie vandaag delen de inzichten van Jim van Os. En zoals ik vertelde net, hij is psychiater en hoogleraar en zet zich ontzettend af tegen het GGZ-systeem en de behandelmethode zoals dat gehanteerd wordt. En daar gaan we mee vervolgen, want volgens Van Os hoeft hulp bij psychisch lijden bovendien niet altijd uit een medische behandeling te bestaan. Het doel zou moeten zijn om de beweging uit een donkere tunnel weer op gang te brengen en mensen te helpen opnieuw een zinvol leven te ervaren. En beste luisteraars, zoals ik vertelde, dit komt ook omdat eigenlijk hij zich afzet, hè, dat het systeem centraal staat en niet de patiënt met zijn ervaring. En daar zou het eigenlijk om moeten gaan en dat mensen eigenlijk te snel naar GGZ-instelling stappen om hulp te zoeken, terwijl ze vaak ook andere vormen van hulp kunnen inschakelen. En hij wijst op uiteenlopende vormen van hulp die buiten de traditionele GGZ vallen. In een documentaire over therapie met paarden ziet hij bijvoorbeeld hoe de relatie tussen mens en dier helend kan zijn. Vooral voor jonge vrouwen die vastzitten in een zelfvernietigende dynamiek. Ook natuurgroepen, kerken en spirituele gemeenschappen kunnen volgens hem betekenisvol zijn. Daarnaast noemt hij meditatie, ademhaling en bewustzijnsverruimende ervaringen als oplossing hiervoor. Van veel van zulke methoden bestaat geen bewijs uit randomized controlled trials. Maar Van Os vraagt zich af of dat altijd de juiste maatstaf is. Volgens hem bestaat er in de wetenschappelijke literatuur wel sterk bewijs dat mensen die psychisch lijden in beweging moeten worden gebracht. Geen behandelaar kan iemand simpelweg fixen. Mensen moeten volgens hem hun eigen helend vermogen ontdekken. Samen met iemand die hen daarbij ondersteunt. Niet per se een psycholoog of psychiater dus. Wat daarvoor nodig is, kan per persoon verschillen. Voor de een is dat psychotherapie, voor de ander paardentherapie of een spirituele aanpak. Belangrijker dan de specifieke techniek is volgens Van Os dat er een mens aanwezig is die helpt om weer beweging, betekenis en perspectief te vinden. Daarmee plaatst hij vraagtekens bij de sterke nadruk op meetbaarheid in de westerse gezondheidszorg. In de westerse wereld willen we dat alles meetbaar en maakbaar is. Maar wij zijn ervarende spirituele wezens. Muziek, dans en andere ervaringen kunnen mensen volgens hem even boven zichzelf laten uitstijgen. Dat soort ervaringen moeten we niet te snel buiten de gezondheidszorg plaatsen. De kritiek van Van Os raakt daarmee aan een fundamenteler punt. Volgens hem behandelt de GGZ psychisch lijden te veel als een ziekte die zich ergens in het hoofd van een individu bevindt.
Daarmee wordt het probleem van de patiënt gemaakt. Het wetenschappelijke bewijs wijst volgens hem juist sterk in de richting van de wisselwerking tussen iemand en zijn omgeving. Beste luisteraar, zoals ik het eerder zei, het is altijd de context, hè? Want we worden gevormd door de omgeving ook, hè? Door de ander. Context en wat iemand heeft meegemaakt zijn van groot belang dus. Wie psychisch lijden wil begrijpen, moet daarom niet alleen kijken naar wat er in het individu gebeurt, maar ook naar de omstandigheden waarin iemand leeft. Psychisch lijden is volgens Jim van Os bovendien onderdeel van het mens zijn. Mensen hebben allemaal in zekere mate een gevoeligheid voor angst, depressie of psychotische ervaringen. Die gevoeligheden zijn niet uitsluitend defecten. Ze kunnen ook een functie hebben. Ze helpen ons om met gevoel en betekenis op onze omgeving te reageren. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze echter uit de hand lopen. Van Os weet dat niet alleen uit de literatuur. Als jonge artsassistent in de Franse Dordogne raakte hij zelf in een toestand die hij nu als pre-psychotisch omschrijft. Spanning, kwetsbaarheid en slaaptekort speelden daarbij een rol. Hij raakte volledig in beslag en werd in beslag genomen door een absurd idee van een sterke drank. Eau de vie. Zou hij een universeel geneesmiddel kunnen maken waarmee alle patiënten in zijn psychiatrisch ziekenhuis genezen konden worden? Wekenlang hield hij zich bezig met drankvaten en waterflessen in een garage. Tot hij een collega-psychiater enthousiast over zijn project vertelde. Die reageerde met één simpele vraag. Weet je wel wat je zegt? Hè? Want hij wilde dus eigenlijk middels een sterke drank een geneesmiddel maken waarmee hij dus het psychiatrisch lijden zou kunnen genezen. En die vraag bleek een keerpunt voor Van Os. Van Os zag zichzelf opeens zoals zijn collega hem zag en kwam weer bij zinnen. Daar heb ik echt geluk mee gehad. Want in zijn toestand van pre-psychoticijn, waarin hij spanning ervaarde, kwetsbaarheid ervaarde, een slaaptekort had en dat dus eigenlijk zijn psychotische toestand en als gevolg had, had hij dus eigenlijk hele andere dingen in het perspectief. Maar hij werd even wakker geschud. En die ervaring zet hem aan tot onderzoek. Hoeveel mensen hebben vergelijkbare ervaringen dat zij ook in zo'n toestand geraken? Door spanning, stress, slaaptekort. Dat kan allemaal, maar heb je dan een persoonlijkheidsstoornis, is maar de vraag. Hij ontdekte dat er ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking ooit psychotische ervaringen heeft gehad. Psychose is daarmee volgens hem geen ervaring die uitsluitend voorkomt bij een kleine groep psychiatrische patiënten, maar onderdeel van een breed spectrum van menselijke ervaring. Beste luisteraars, we gaan eerst naar muziek. Vervolgens ga ik dus naar commercial break en nieuws en daarna vervolgen we weer, beste luisteraars. We gaan heel kort naar muziek en we komen straks bij u terug en gaan we verder met de inzichten van Jim van Os. We go.

0: अब कुर्सी नाम जाना है, गाड़ी हीर करना है तो आपको जाना पड़ेगा माँ खेंता व्यक्त 259 बाय ऑटो फरहीर बद्रेव अमालिया सेर जैनिक ऑटो सोल्स टोयोटा प्रीमियो टोयोटा रक्टिस टोयोटा फिट्स कॉन्टैक्ट इन Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418 8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn doden gevallen. Dat meldt de premier van Noord-Cyprus. Het schip was zondag met 267 opvarenden onderweg van Kyrenia naar Turkse Tasuku toen het kapseisde. Ongeveer 100 opvarenden zijn gered door de kustwacht. De oorzaak is nog niet bekend. De Chinese olie- en gasproducent PetroChina zag de winst in de eerste helft van dit jaar met 22% stijgen tot ruim 13,3 miljard euro. De stijging komt door hogere inkomsten uit olie- en gaswinning. De Brentolie bedroeg gemiddeld $86 per vat tegen $71 in dezelfde periode vorig jaar. De oorlog in het Midden-Oosten ontregelde de oliemarkt. Een 43-jarige man uit Naarden wordt verdacht van het steken van 3 mannen gisteravond bij station Amsterdam Centraal. 2 gewonden moesten kort naar het ziekenhuis en de verdachte ligt vandaag als enige nog in het ziekenhuis. Aan het steekincident rond 19:30 ging een vechtpartij vooraf. De politie heeft nog geen informatie over de identiteit van de slachtoffers. Leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen PRO niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met PRO heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio. De beste Bollywood-hits van toen en nu. Bij Fahon Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraars. Voor de mensen die nu intunen op Fahon Hindustani Radio. Goedemiddag. Sunivalesajino namaskar. Ram ram. Welkom. En welkom. Wat fijn dat u luistert, beste luisteraars. Ik ben Rosita Girjasing en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikani op Fahon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars. We gaan verder met de inzichten van Jim van Os, psychiater en hoogleraar. En Jim van Os ziet daarom ook veel mogelijkheden om mentale problemen eerder te voorkomen. We hebben in de vorige uitzending hebben we het gehad over Jim van Os, die zich afzet tegen het GGZ-systeem in Nederland en al de diagnoses en waarmee mensen worden behandeld. En hij zegt, ja, je zou de mensen niet vanuit diagnoses moeten bekijken, maar de mens en zijn of haar ervaring zou centraal moeten staan. Want wat er met een mens aan de hand is, is niet de mens met een ziektebeeld, of de mens is de mens vanuit een ziektebeeld op die manier naar een mens kijken, maar kijk naar de mens vanuit de ervaring. Wat heeft een persoon meegemaakt? Hoe is hij er nu aan toe? Hoe is dat? En is het een opstapeling van toestanden, problemen waar iemand niet uitkomt, of een opstapeling van stress waar iemand niet door uitkomt, in plaats van iemand te diagnosticeren, een diagnose en een ziekte of een stoornis, een persoonlijkheidsstoornis te benaderen of te behandelen. Dat is iets waar hij iedereen voor waarschuwt. Hij zegt, mensen, neem je eigen verantwoordelijkheid. Kijk naar wat er is gebeurd. En ga, stap niet voor elk wisjewasje vanuit de huisarts naar een psychiater of een psycholoog. Maar kijk even of je ook anders geholpen kunt worden. Waar mensen je ook zien. Waar mensen ook naar je luisteren. Waar mensen je ook erkennen en waarderen voor jou zijn. En eigenlijk misschien wil iemand je best wel een handje helpen om weer erboven te komen, dus als het even niet gaat, in plaats van het als een mentale probleem te labelen en daarin een soort van onder water te komen of overstroom te raken en daar niet meer uit te komen. Daar waarschuwt hij ze voor. Want daarom zegt hij dus, veel mogelijkheden zijn er om mentale problemen eerder te voorkomen. Hij noemt als voorbeeld in IJsland, waar in 2016 grote problemen onder jongeren bestonden rond alcohol, drugs, schooluitval, angst en depressie. Daar werd ingezet op het versterken van de weerbaarheid van jongeren. Jongeren gingen deelnemen aan groepsactiviteiten zoals voetbal, schaken en creatieve groepen. Voor ouders kwam daarna snelle en laagdrempelige ondersteuning bij de opvoeding beschikbaar. Volgens Van Os was het resultaat spectaculair. Dus zorg dus dat jongeren iets te doen hebben, iets nuttigs te doen hebben. Zich kunnen vermaken, kunnen deelnemen, creatief bezig kunnen zijn met elkaar. Verbinden, contacten zoeken, elkaar ontmoeten. In plaats van zich onder te dompelen met alcohol, drugs, schooluitval, angst en depressie. Dat zijn een gevolg van. Zorg dat zij iets te doen hebben en zorg dat als ouder je dus daar ook die ondersteuning bij krijgt. En een dergelijke aanpak kan volgens Jim van Os ook in Nederland helpen. Dit is de aanpak in IJsland, maar hij zegt, joh, als we dat ook in Nederland zouden doen, onze jeugd, onze jongeren veel meer iets te bieden hebben, als er meer laagdrempelige vormen van ondersteuning beschikbaar zou zijn, ontstaat er binnen de GGZ ruimte voor mensen met de ernstige problemen. Dus dan hoeft niet iedereen naar de GGZ-instelling. En dan loopt dat ook niet overvol. En ook zijn er ook geen wachtlijsten. En dan is de GGZ waar het voor bedoeld is. Voor de ernstige problemen. Voor de ernstige en complexe problematiek. Maar als jij daar niet aan voldoet, ga alsjeblieft daar niet naartoe. Want dat betekent niet dat Van Os de psychiatrie overbodig vindt. Voor mensen met ernstige psychische problemen blijft
professionele hulp volgens hem noodzakelijk. Wat hij eigenlijk wil zeggen is dat niet iedereen voldoet aan ernstige, complexe problematiek. En als dat niet zo is, klop niet aan de deur van de GGZ. Maar kijk even om je heen. Bij een ernstige psychose kan een psychiater bijvoorbeeld van grote betekenis zijn. Dan is die professionele hulp noodzakelijk. Maar ook dan is medische behandeling niet het enige wat iemand nodig heeft. Minstens zo belangrijk is iemand die helpt om weer een zinvol bestaan te ervaren, beste luisteraars. En in zijn boek beschrijft Jim van Os hoe mensen in de GGZ gemangeld kunnen raken. Tijdens de intake worden gestandaardiseerde vragen gesteld. Gestandaardiseerde vragen, dus ook vragen die niet voor jou van toepassing zijn. Vervolgens wordt een persoonlijke ervaring vertaald naar GGZ-taal, waarna er een diagnose bij wordt gezocht. Dus jouw persoonlijke verhaal, daar draait het niet meer om. Die wordt langs de lat van de GGZ-norm, GGZ-taal gelegd. En dan volgt er een diagnose wat nodig is om straks ook de hulpverlener, zorgverlener aan zijn vergoeding te helpen, zoals ik zei. Daarom moet je dus gediagnosticeerd worden. Want als een behandeling vervolgens niet werkt, wordt volgens Jim van Os niet altijd geconcludeerd dat het gekozen protocol niet paste. In plaats van daarvan kan worden gezegd dat een zwaardere behandeling nodig is. Wie een behandeling weigert, loopt het risico als niet coöperatief te worden beschouwd. Hoe langer iemand in het systeem zit, hoe groter volgens Jim van Os het gevaar dat het eigen zelfkennis naar de achtergrond verdwijnt. En die wordt, beste luisteraar, langzaam vervangen door wat er in het dossier staat. Een 18-jarige zou zo de GGZ kunnen verlaten zonder zichzelf nog goed te kennen. Van Os formuleert zijn kritiek bewust scherp. Behandelaars die zich alleen op de diagnose richten, schrijft hij, zien een hokje waar een mens zou moeten staan. Hij erkent dat dit een heftige uitspraak is. Hij wil er juist discussie mee uitlokken. Want een mens is geen hokje. Een mens is geen label. Een mens past niet in een hokje, beste luisteraar. Een mens is eigenlijk een geheel. Je zou naar een mens moeten kijken vanuit zijn ervaring en de context en als geheel. Dus die past niet in een hokje met een label. Zijn kritiek is volgens hem niet dat psychiaters en psychologen bewust onmenselijk handelen. Let daar wel op. Het probleem zit hem in het systeem. Dus hij zet zich niet af tegen psychologen en psychiaters die maar hun werk doen. Maar wel zet hij zich af tegen het systeem die het gemaakt heeft dat mensen eerst gediagnosticeerd moeten worden om juist die vergoeding te krijgen. En daardoor dus mensen als patiënten en cliënten behandeld worden. En dus in een hokje geplaatst moeten worden. En dus gelabeld moeten worden. Wat niet zo is. Want dat zou anders moeten. Opleidingen leren professional theorieën over hoe mensen in elkaar zitten. Vervolgens bestaat het gevaar dat zij nieuwe patiënten door die theoretische bril gaan bekijken. En vergeten werkelijk open te staan en te luisteren naar hun ervaringen. En daar zit precies het gevaar in. Luisteren. Luister je wel naar de patiënt, naar de cliënt. En luister je naar zijn verhaal, naar zijn ervaringen. In plaats van meteen te labelen. Want in de wetenschap weten we allang dat het anders moet, zegt Van Os. Maar in onze beroepsgroep ontbreekt het aan reflectie, beste luisteraars. Want je zou de mens als een geheel moeten bekijken vanuit alles waar die doorheen gaat. Als persoon, maar ook zijn ervaringen en de context en de omgeving waar hij en of zij zich bevindt. Beste luisteraars, ik denk dat het ook handig is als we even naar muziek gaan, want het is
kan overweldiging zijn, hè, om even hierbij ook te blijven staan. Want, beste luisteraars, het moet ook even landen, bezinken. Het moet ergens ook vallen. En laten we daar ook de tijd voor nemen. Laten we even kort toch even naar muziek luisteren.

Ja, beste luisteraars, we gaan verder. Ja, niet alleen met de prachtige chutneys, maar we gaan verder met de inzichten van psychiater en hoogleraar Jim van Os over zijn holistische kijk op de mens, de werkelijke mens, met al zijn ervaringen, context en omgeving in het hier en nu, beste luisteraars. Want, of eerst moet ik even zeggen, voor de mensen die nu intunen op Faun Hindustani Radio. Goedemiddag, Sunivalisajino Namaskar, Ram Ram. Welkom en wat fijn dat u luistert. Ik ben Rosita Kiertje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Faun Hindustani Radio. En zoals ik al zei, we gaan verder met de inzichten van psychiater en hoogleraar Jim van Os over zijn holistische kijk op de mens, de werkelijke mens, met al zijn ervaringen, context en omgeving in het hier en nu, beste luisteraars. Want wat hij zegt is dat toch hoeven behandelaars niet machteloos te zijn. Hè? De zorgverleners, hulpverleners hoeven niet machteloos te zijn. Want binnen het bestaande systeem kunnen zij proberen creatief met protocollen om te gaan. Al moeten zij daarvoor ruimte krijgen van hun organisatie. Ook van Os stelt zelf diagnoses. Dat is volgens hem noodzakelijk vanwege de financiering in de zorg, zoals ik eerder zei. Tegen patiënten zegt hij dat hij door die hoepel moet springen, maar dat het gesprek met hen daardoor niet bepaald hoeft te worden. Wanneer iemand bijvoorbeeld voldoet aan de criteria voor zowel PTSS als schizofrenie, kan hij de patiënt vragen welke diagnose die zelf het meest passend vindt. Daarmee probeert hij de persoon en diens ervaring weer centraal te stellen. Dat vraagt wel moed van behandelaars. Gemotiveerd afwijken van protocollen is mogelijk, maar brengt de risico's met zich mee, bijvoorbeeld op tuchtrechtelijk gebied. Voor iemand die net van de opleiding komt, is het daarom moeilijk om tegen de bestaande werkwijze in te gaan. En eerlijk is eerlijk, beste luisteraars, ik hoorde gisteren tijdens een verjaardag ook verhalen over de patiënten. De cliënten die heel brutaal zijn en eigenlijk ook als hulpverleners, zorgverleners hun best doen om ook buiten hen af te wijken van die protocollen, dat ze gewoon gewoon gedagvaard worden. Dus eigenlijk gewoon naar de tuchtrechter worden gesleept. En dan denk ik, ja, maar waar gaat het om? Gaat het om jouw eigen verbetering, dat je beter wordt? Wat is het eigenlijk?

of is het eigenlijk een strijd wat je dan aan het voeren bent? Hè? Dat is ook, volgens mij moet je eigen behandeling centraal staan. Daar moet je voor vechten, voor je eigen behandeling, voor jezelf. Voordat je eigenlijk progressie maakt in de behandeling. Daar gaat het om, dat je als persoon serieus genomen wordt. Dat er naar je geluisterd wordt, dat je gehoord wordt, gezien wordt, erkend wordt. Gewaardeerd wordt om jouw persoon zijn, om als mens zijn. En dat je dus ook in jouw mens zijn ook daarin gezien wordt. En dat er een holistische kijk is op jou. Jouw ervaringen, jouw context is heel belangrijk. Daar gaat het om, want dat gaat jou ook helpen om te helen, om te beter te worden, om je leven weer op te pakken, om verder te kunnen gaan, beste luisteraar. Laat dat centraal staan. Je hebt eigen verantwoordelijkheid en pak die eigen verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Geef het niet weg. Dat is mijn boodschap vandaag aan jullie. Want ik denk dat als je eigen verantwoordelijkheid neemt en eigenlijk je vanuit eigen verantwoordelijkheid ook jezelf kan helen, beste luisteraars. Want Van Os pleidooi voor minder psychiaters en psychologen kan gemakkelijk worden aangegrepen door beleidsmakers die de GGZ vooral goedkoper willen maken. En daar waarschuwt hij ook voor. Want in de praktijk eindigen dit soort hervormingen eigenlijk altijd als bezuiniging. En wordt de patiënt er altijd niet beter van. Maar volgens hem werkt dat dus niet, al die hervormingen in de politiek. Minder professionals lost alleen en niets op. Er moet juist iets nieuws worden gebouwd. Iets nieuws worden opgebouwd. Een landelijk dekkend netwerk voor mentale zorg met een gevarieerd aanbod. Dus niet alleen dat de GGZ en de psychiaters en psychologen vergoeden vanuit de zorg een verzekering op basis van een diagnose, maar ook meer zorg vergoeden, meer soorten zorg vergoeden, meer gevarieerde zorg vergoeden voor de mentale zorg. En als je dat gevarieerder maakt, dan heeft de patiënt meer aanbod, een meer gevarieerd aanbod. En dan kan hij ook zelf kiezen voor zijn eigen aanbod, voor zijn eigen behandelwijze. En dat mag, want je betaalt zorgpremies. Dan mag je, vind ik, dat je ook je eigen behandelvorm zou mogen kiezen. En dat die behandelvorm ook vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Dat zou het beleid moeten zijn. Dat zou het beleid moeten zijn vanuit de beleidmakers. Niet wegbezuinigen, maar het beleid, het zorgaanbod breder en groter en gevarieerder maken. Dat zou het moeten zijn. En dan zou ik zeggen, dan kap je ook met die wachtlijsten. Dan zouden er ook geen wachtlijsten zijn. En dan zouden de mensen de zorg krijgen en verdienen waar ze recht op hebben. Dat alleen mensen met complexe zorg en echt problematische zorg en echte zorg bij de psychiater en psychologen terechtkomen. En niet elk wisje-wasje, zoals het nu eraan toe gaat en de zorg dus helemaal vol loopt, beste luisteraars. Dat zou het niet moeten zijn. En u heeft daar ook een verantwoordelijkheid in. Pak die verantwoordelijkheid. Maar de kern van zijn boodschap is daarmee niet dat de mensen de GGZ moeten mijden, maar dat psychisch lijden niet automatisch een psychiatrische behandeling vereist. Niet meteen in een medische hok stoppen. De eerste vraag zou niet moeten zijn welke stoornis heeft iemand en welke protocol daarbij hoort. De eerste vraag is wie iemand is. Wat degene heeft meegemaakt of doorgemaakt. Wat hij of zij ervaart. En wat nodig is om weer beweging en betekenis in het leven te vinden. Daar gaat het om. Voor sommige mensen betekent dat professionele psychiatrische hulp. Maar voor anderen kan steun van een sociaal werker, een coach, lotgenotengroep, gemeenschap of andere vorm van begeleiding veel betekenen. En bij ernstige problemen kan het een combinatie zijn van medische en sociale ondersteuning. Van Os wil de psychiatrie daarmee niet simpelweg afschaffen, maar haar plaats opnieuw bepalen. Hervormen en opnieuw naar de zorg kijken.
hervormen en opnieuw gevarieerde zorg aanbieden. Voor iedereen wat wils. En ook dat laten vergoeden door de zorgverzekeraar. Dan zou zorg niet zo op deze manier, zou het systeem, eigenlijk het systeem veranderen. Het systeem van zorg veranderen. Het systeem van GGZ-systeem moet veranderd worden. De deskundige hoeft niet degene te zijn die vertelt wat er met iemand aan de hand is. De deskundige kan ook degene zijn die naast iemand staat, terwijl die probeert uit zijn eigen ervaring te begrijpen. Zichzelf te helen. Want alleen jij kan jezelf helen. Door zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. Daar gaat het om. Niemand gaat jouw probleem oplossen. Uiteindelijk moet je het zelf oplossen. Je wordt alleen een beetje geholpen door de ander. Maar uiteindelijk moet je het zelf oplossen. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Want psychisch lijden, beste mensen, is volgens Van Os uiteindelijk niet alleen iets wat een mens overkomt. Het is verweven met wat iemand is. Wat iemand heeft meegemaakt en de wereld waarin degene leeft. Dus daarom moet de ervaring van de persoon zelf het vertrekpunt van hulp zijn. Want beste luisteraars, mens zijn is ook lijden. Bij mens zijn hoort ook lijden. Kijk maar om je heen. Heb jij mensen zonder lijden meegemaakt? Denk jij dat mensen zonder lijden zijn? De mate waarin is een vraag en de mate waarin kan zorgen dat je dus daar een psychose van kunt krijgen of allerlei andere klachten. Maar dat wil niet zeggen dat je daarmee een persoonlijkheidsstoornis hebt, beste mensen. Laat je dus daar niet op weg diagnosticeren. Gebruik ook je verstand. Gebruik ook datgene waar een mens mee gezegend is. Dat zijn hersenen. Ik zou zeggen, beste mensen, neem de verantwoordelijkheid. Tot zover wilde ik heel graag met jullie delen de inzichten van hoogleraar en psychiater Jim Van Os. Net als zoveel andere psychiaters. Dirk de Wachter, Damien Denis en zoveel andere psychiaters. Bram Bakker. Er zijn zoveel psychiaters die echt zijn inzichten delen, zich tegen het GGZ-systeem afzetten, het beleid zoals die op dit moment is, zoals dat voor de zorgverzekeraar ook makkelijk is ingeregeld. Allemaal, maar niet met oog voor de cliënt, niet met oog voor de patiënt, niet met oog voor de persoon met zijn ervaringen. Daar zou het om moeten gaan. Die zou centraal moeten staan in het zorgsysteem. Niet de zorgverzekeraar en niet de GGZ-instelling of systeem, beste luisteraar. Denk daarover na, over na. Wij gaan verder met een prachtig lied. Ook weer een jitney om de vrolijkheid in deze sombere boodschap die ik dus ook heb ook te houden. Het is een pittig onderwerp, dat realiseer ik mij. Vandaar dus ook een chutney. Beste luisteraars, geniet u daarvan, zou ik zeggen. En neem verantwoordelijkheid voor uw eigen leven, is mijn boodschap. Tot zo, beste luisteraars.

Ja, beste luisteraars, goedemiddag. Voor de mensen die nu intunen, zou ik zeggen, beste luisteraars, Sunibalesajino, namaskar, ram ram. Welkom en wat fijn dat u luistert. Ik ben Rosita Kirjasing en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio, beste luisteraars. En beste luisteraars, vandaag nemen we u mee in een verhaal dat al jaren onder de oppervlakte borrelt, maar nu door excuses van de overheid een nieuwe en nieuwe onthullingen niet langer genegeerd kan worden. Het gaat over jongeren die in Nederland onder toezicht stonden van de gesloten jeugdzorg. Jongeren die bescherming nodig hadden, maar vaak het tegenovergestelde kregen, beste luisteraars. En het gaat over de vraag hoe een systeem dat bedoeld was om veiligheid te bieden, kon uitgroeien tot een plek waar duizenden jongeren beschadigd raakten. Soms voor het leven, beste luisteraars. Daar gaan we zo meteen naartoe. We gaan toch even eerst naar muziek en dan vervolgen we hiermee.

Ja, beste luisteraars. En dan, afgelopen zaterdag in een zaal in Ede, sprak Mirjam Sterk de woorden uit die vele jaren lang niet hadden gehoord. Het spijt ons, dit had jullie nooit mogen overkomen, zei ze. Voor de naar schatting 20.000 jongeren die in de afgelopen decennia in de gesloten jeugdzorg verbleven, was het een beladen moment. In de zaal zaten slachtoffers, familieleden, nabestaanden. Sommigen luisterden online mee. De excuses kwamen na jaren van getuigenissen over misstanden, eenzame opsluiting, vernedering, verplichte anticonceptie, dwangvoeding, fysiek geweld, seksueel overschrijdend gedrag. Het is eigenlijk, beste luisteraars, het is eigenlijk triest om... Ja, het is triest voor woorden, hè? Want eigenlijk, als ik het al zeg, dan denk ik, mijn God, dit kan toch niet waar zijn? Maar beste luisteraars, dit is waar. Dit was waar en dat is het ergste. Voor sommigen voelde de erkenning als een eerste stap. Kelly van Tilburg, die 8 jaar geleden op een psychosafdeling verbleef, zei dat het haar hielp om te beseffen dat het niet haar schuld was. Anne Krijtenberg, die 7 maanden in een gesloten instelling zat, noemde de excuses heel terecht. Maar anderen, zoals Gunu Mahmoud, waren uitgesproken kritisch. Voor haar voelde het als een leeg gebaar. Ze zei, er zitten vandaag nog steeds kinderen in gesloten opvang. Want hoewel de zwaarste vorm van gesloten jeugdzorg, de psychosafdeling, inmiddels is gesloten, bestaat de gesloten jeugdzorg als geheel nog steeds. Begin dit jaar verbleven er 350 jongeren in gesloten jeugdhulp. De capaciteit is wel afgenomen, maar het systeem is niet verdwenen. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om de gesloten jeugdzorg in 2030 volledig af te schaffen. Maar voor de jongeren die nu er nog binnen zitten en voor degenen die er ooit zaten, is dat toekomstmuziek. De verhalen van oud-bewoners laten zien hoe diep de schade kan zijn. Gunu Mahmoud vertelt hoe haar lichamelijke aandoening, waardoor ze soms flauw viel, niet werd herkend, maar bestraft. Ze werd vernederd. Haar water werd afgesloten. Eieren werden op haar hoofd kapotgeslagen. Wanneer ze flauw viel, werd ze in isolatie geplaatst. En toen dat niet hielp, werd de hele groep gestraft voor haar flauwvallen. Kelly van Tilburg vertelt hoe ze bij binnenkomst suïcidaal en kwetsbaar meteen 20 uur per dag werd opgesloten. Vrijheid moest worden verdiend door goed gedrag. Het was daar de motto. Het minste of geringste kon leiden tot terugplaatsing in de isoleercel. Ze zegt dat de onvoorspelbaarheid van mentoren, mensen dus die hulp verlenen, mensen die zorg verlenen in de instelling dus, mentoren werden ze genoemd, het ene moment aardig en het andere moment boos, misschien nog schadelijker was dan de opsluiting zelf. Want eigenlijk, als je dat zo hoort, waren deze mentoren, waar ik ontzettend boos om word, waren zelf hulpbehoevend. Anders doe je dat niet. Anders beschadig je andere kinderen niet. Andere jongeren beschadig je niet op zo'n manier. Want dan ben je blijkbaar zelf hulpbehoevend. Want met redelijk verstand zou je dat niet doen, zou ik zeggen. Want de rillingen lopen me op mijn lijf als ik dat allemaal zo vertel. Denk ik, hoe kan het dan toch waar zijn?
Anne Krijtenburg vertelt dat ze in 2020 nog steeds een onterechte fixatie meemaakte die niet werd gerapporteerd. Ze werd van een toxische ze spreekt van een toxische werkcultuur waarin collega's elkaar niet aanspraken op misstanden. Het zijn verhalen die laten zien dat het systeem niet alleen faalde, maar dat het soms actief schade toebracht. Een van de meest invloedrijke stemmen in deze discussie is Jason Bhagwandas. Waarschijnlijk hebben jullie van hem gehoord, want door hem is het ook zo geëscaleerd. Want hij als ervaringsdeskundige en onderzoeker, die schreef in 2024 het rapport Eenzaam Gesloten, waarin hij misstanden op de psychosafdeling documenteerde. Mishandelingen, langdurige isolatie, vernederingen en verkrachtingen. Alles waarvan je denkt, die kinderen zitten daar om geholpen te worden. En wat doe je dan als hulpverlener? Wat doe je als mentor? Je mishandelt ze. Je isoleert ze langdurig. Je vernedert ze. Je verkracht ze. Alles wat niet kan. Dan denk ik, dat is maar één ding is dan. En wat ik voor mogelijk hou, is dat deze hulpverleners, deze mentoren, die waren zelf aan hulp. Die waren hulpbehoevend. Anders doe je dit allemaal niet aan. Zoveel schade breng je aan de jongeren die daar voor hun hulp zitten. Sinds het rapport van hem zijn 7 jongeren die op de psychos verbleven overleden. Overleden, beste luisteraars, door zelfmoord, door te stoppen met eten en drinken of door euthanasie. Want die wilden natuurlijk, als je zo in zo'n gesloten inrichting gestopt wordt om beter te worden, om daar beter van af te komen, word je daar helemaal beschadigd. Dan kan ik me dan toch zo voor. Waarvoor zou je dan leven, beste luisteraars? En dat deze 7 jongeren zelfmoord hebben gepleegd, dat verbaast me dan ook niet. Want wie was er voor hen? Om er voor hen te zijn? Wie heeft naar ze omgekeken? Wie heeft ze gezien? Wie heeft naar ze geluisterd? Wie heeft ze erkend in hun zijn? En wie is er voor hen geweest, beste luisteraars? 5 van hen sprak. Jason sprak 5 van hen zelf voor zijn onderzoek. En 7 zijn overleden. En in zijn rapport Eenzaam Gestorven schreef hij dat er in de afgelopen 2 jaar niets is gedaan om de jongeren te helpen. Niemand heeft contact opgenomen om te vragen hoe het met ze ging. En de jongeren die nog leven kampen vrijwel allemaal met zware psychische klachten. 3/4 heeft fysieke klachten en meer dan de helft zegt geen passende behandeling te krijgen. 1 van hen vertelt: ik heb heel veel nachtmerries. Ik word huilend wakker en droom dat ik daar weer wakker word. En een ander zegt: ik heb deze week al meerdere keren geprobeerd mezelf van het leven te beroven. Ik kan heel moeilijk alleen zijn, want ik heb heel veel stemmen in mijn hoofd. Bhagwandas stelt dat wat er op de psychosafdeling gebeurde, volgens internationale definities neerkomt op foltering. Hij verwijst naar het Europees Comité ter Preventie van Foltering. Maar instanties willen dat niet erkennen. Hij noemt dat de zoveelste vorm van onrecht. Hij pleit voor excuses. Hij pleit voor hulp voor getroffen jongeren. Hij pleit voor onderzoek naar doodsoorzaken. Hij pleit voor aandacht voor nabestaanden. Hij pleit voor het bestraffen van medewerkers die zich schuldig maakten aan geweld en meer. Hij zegt: ze zeggen dat geen enkele hulpverlener naar zijn werk gaat om een kind te beschadigen. Nou, zulke medewerkers bestaan wel degelijk. Die beschadigen jonge mensen, kinderen. Kinderen die daar zitten in een gesloten inrichting om hulp te krijgen. En wat krijgen ze? Ze worden verder beschadigd. Ze worden naar zelfmoord geholpen. Beste luisteraars, dat kan toch niet waar zijn? En dat gebeurt in een land als Nederland.
En dat maakt mij boos. En daarom word ik zo emotioneel. Dit kan niet. Want onze kinderen, dat is de toekomst van morgen. Die beschadig je niet. Die heel je. Daar zorg je voor dat ze er goed uitkomen. En dat zij, als zij de toekomst van morgen zijn, wij moeten ons ook verantwoordelijk voelen voor deze kinderen en voor de toekomst van morgen, beste luisteraars. Want zij werken straks ook met onze kinderen, met onze kleinkinderen. En daarom verdienen ze hulp, daarom verdienen ze goede hulp en daarom verdienen ze ook heling. We gaan even naar muziek, want ik merk dat ik ook emotioneel word. Want ik denk, ja, dat kan toch niet waar zijn in een land als Nederland, dat we eigenlijk niet in staat zijn om onze kinderen goede hulp te bieden.

En omdat het eigenlijk bijna 4 uur is, zie ik, dan zou ik zeggen, we gaan eerst naar de commercial break en nieuws. En dan vervolgen we zometeen de uitzending en gaan we verder met de jeugdzorg in Nederland, beste luisteraars. We gaan eerst naar commercial break en nieuws. Na dit nummer blijft u vooral luisteren, beste luisteraars.

0: Vahom Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Vahom.
2: Digitale radio, vahomfm.nl.
3: Dit is het Vahom Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks PvdA. Pro-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rozemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn doden gevallen, dat meldt de premier van Noord-Cyprus. Het schip was zondag met 267 opvarenden onderweg van Kyrenia naar Turkse Tasoukou toen het kapseisde. Ongeveer 100 opvarenden zijn gered door de kustwacht. De oorzaak is nog niet bekend. De Chinese olie- en gasproducent PetroChina zag de winst in de eerste helft van dit jaar met 22% stijgen tot ruim 13,3 miljard euro. De stijging komt door hogere inkomsten uit olie- en gaswinning. De Brentolie bedroeg gemiddeld $86 per vat tegen $71 in dezelfde periode vorig jaar. De oorlog in het Midden-Oosten ontregelde de oliemarkt. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Vahom Hindustani Radio.
4: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahom Hindustani Radio. Muziek en informatie. Bij Vahom Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraars. Nee, ik merk dat er wat technische problemen zijn met één computer. Dus dan, dan gaan we dat even maar zo doen. Hè. Ik zou zeggen, we gaan verder. Ja, goedemiddag. Sunil Valesetjeno, namaskar. Ram Ram. Voor de mensen die nu intunen, welkom. En wat fijn dat u luistert. Ik ben Rosita Geertje Singh. En vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. En beste luisteraars, vandaag hebben we het over het dossier van de jeugdzorg. En het gaat ook over de jongeren die in Nederland onder toezicht stonden van de gesloten jeugdzorg. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Want het gaat ook over hoe een systeem dat bedoeld was om veiligheid te bieden aan deze jongeren kon uitgroeien tot een plek waar duizenden jongeren beschadigd raakten, soms voor hun leven. En er is excuses aangeboden. Hoe zijn deze jongeren daaronder? Zometeen meer, beste luisteraars. We gaan eerst toch naar muziek en we vervolgen dan de uitzending.

Ik vind het wel een heel mooi liedje van de Winders en Singh, Shivnath en Savita Singh. Dus we gaan daar gewoon straks verder naar luisteren. We gaan verder met ons dossier van de jeugdzorg. Ja, zoals je weet, ik ben eigenlijk gek op de chutneys sinds niet zo lang geleden. En vandaar dat jullie allemaal chutneys van mij krijgen. Dus heerlijk om naar te luisteren. En je wordt er ook heel vrolijk van toch? En hoogleraar Peer van de Helm noemt de excuses hypocriet van ons kabinet. Hij zegt dat het wetenschappelijk is aangetoond dat gesloten jeugdzorg niet werkt, maar dat het systeem toch doorgaat. Hij verwijt Jeugdzorg Nederland en het ministerie van VWS een gebrek aan visie. Ahmed Aboutaleb, voorzitter van Jeugdzorg in Nederland, reageert dat wetenschappers geen verantwoording hoeven af te leggen, maar bestuurders wel. Hij zegt dat de overgang ontzettend zorgvuldig moet worden uitgevoerd, maar de verhalen van jongeren laten zien dat zorgvuldigheid vaak ontbrak, niet alleen in beleid, maar vooral in de dagelijkse praktijk. Veel oudbewoners kampen nog steeds met herbelevingen, angst, wantrouwen, dissociatie. Kelly van Tilburg moest opnieuw leren hulpverleners te vertrouwen, wat ik me helemaal kan voorstellen. Ze studeert nu psychologie en zegt dat ze gelooft dat herstel mogelijk is, maar dat het lang duurt. Guno Mahmoud zegt dat ze financiële compensatie nodig heeft. Veel jongeren kunnen niet werken. Sommigen hebben hulphonden nodig die niet worden vergoed. De overheid heeft 12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nazorg. Maar dat bedrag geldt voor alle jongeren die ooit in gesloten jeugdzorg zaten. Tienduizenden. Bhagwan Das noemt het nauwelijks genoeg om iets te organiseren. Hij zegt, het allerergste vind ik dat jarenlang veel meer geld beschikbaar was om kinderen te traumatiseren dan nu wordt uitgetrokken voor herstel. En dat is zorgelijk, hebben ze luisteraars. Bhagwan Das vraagt zich af of er ooit rechtvaardigheid komt. Zijn vorige rapport leidde tot bezorgdheid bij een VN-comité, maar volgens hem gebeurde er daarna niets. Hij zegt dat hij niet gelooft in een rechtszaak tegen de staat. Rechters hebben immers ingestemd met plaatsingen op ziekos. Zelfs nadat jongeren zelf verleden en vertelden hoe slecht het daar was. Het is een pijnlijke conclusie dat een systeem dat bedoeld was om te beschermen, niet alleen faalde, maar ook niet in staat lijkt om zichzelf te corrigeren. Dat is erg zat, hè? De excuses van de minister zijn een eerste stap. Maar zoals meerdere jongeren zeggen, een stap is geen oplossing. Er zitten nog steeds kinderen in gesloten jeugdzorg. De schade van het verleden is nog niet hersteld. En de toekomst is onzeker. Wat nodig is, zeggen de jongeren zelf, is erkenning. Sommigen willen behandeling. Anderen willen nooit meer een hulpverlener zien. Maar bijna iedereen wil dat het systeem verandert. Echt verandert. En dat de samenleving begrijpt wat er is gebeurd. Niet als incident, maar als structureel falen. Niet als verleden tijd, maar als een urgent probleem dat vandaag nog speelt. Dit tot zover, beste luisteraars, over gesloten jeugdzorg. Een verhaal dat niet ophoudt bij excuses, maar dat vraagt om blijvende aandacht. Politieke moed en menselijkheid. En beste luisteraars, dank voor het luisteren. We gaan verder met het prachtige lied van de Winders Singh, Shivnath en Savita Singh.
door Sati. En het is natuurlijk eerder een Bollywood vertaald. Maar goed, of nagezongen. Maar ach, het is er niet minder mooi om. Hè? En geniet u van dit nummer.

Wat een prachtig lied, hè? Dosati. Nou, ik heb even genoten. En het was inderdaad misschien een heftig onderwerp vandaag over jeugdzorg. Ja, maar ja, jongens, dit zijn de feiten. Dit is ook in Nederland werkelijkheid. Dus dan is het ook fijn om daarin jullie mee te nemen. En we gaan zo meteen naar de afsluiting. Maar geniet u nog even van dit mooie nummer.

Ja, beste luisteraars, we gaan zo meteen verder met een mooie chutney weer. En eigenlijk een beetje kanennummer. Ik denk van Chris Raamkela, want dat lijkt me ook wel weer leuk. Maar, en de beste luisteraars, ik ga gewoon afsluiten. Dus beste luisteraars, voor de mensen die nu intunen. Goedemiddag, Sunivarisatjino, namaskar, ram ram. Welkom en wat fijn dat u weer luistert, beste luisteraars. Ik ben Rosita Geertje Singh en vandaag presenteerde ik weer Primetime Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio. En beste luisteraars, ik hoop dat u in ieder geval de afgelopen uren, het was heel informatief, zeg ik heel eerlijk. Het was heel informatief, maar ik heb dat gecombineerd met prachtige chutneys om zeg maar toch een soort van de luchtigheid ook erin te houden. Serieuze onderwerpen, maar toch prachtige chutneys om toch wel het niet somber te laten zijn. We begonnen met de aflevering van Jim van Os en zijn inzichten als psychiater, hoogleraar, die dus zijn inzichten deelt over onze GGZ-systeem en waar het niet deugt volgens hem. En dat de mens centraal zou moeten stellen, of de mens in elk geval in het GGZ-systeem centraal gesteld zou moeten worden. Wat betekent dat de mens en de ervaringen en de mens in zijn ervaring en niet de diagnose en een persoonlijkheidsstoornis het overtoom heeft. Dus laat zo zeggen, volgens hem moet er zijn er meerdere vormen van en zou ook het systeem van zorg in Nederland, als het gaat om mentale zorg, die zou breder, gevarieerder moeten zijn en zouden mensen met mentale problemen voor zover dat problemen zijn, want soms is het toch soms loop je gewoon over en dat wordt tegenwoordig ook weer een mentale probleem genoemd, maar dat je dus een palet hebt aan gevarieerde hulpverlening, zorgverlening waar je eigenlijk als mens voor kan kiezen, dat als het lichte vorm is, dat de lichte vorm gekozen kan worden en dat de zware complexe problemen bedoeld zijn voor de psychiatrie en de psycholoog. En hij zegt, klopt daar niet aan als je in elk geval, als jouw problemen niet groot genoeg zijn, bespreek het ook met de mensen om je heen. En hij zegt, boodschap aan de patiënten, cliënten of de potentiële cliënten of patiënten, zegt hij, klop niet aan de deur van GGZ. Kijk even of je ook andere zorg kunt gebruiken. Kijk even of je ook andere zorg in je buurt hebt, of waar je ook uit kan kiezen, in plaats van bij de GGZ aan te kloppen. En op advies van de huisarts, kijk eerst of er andere mogelijkheden zijn. Want soms zijn het ook, ben je gewoon in een psychose geraakt, of ervaar je stress of angst of depressie om allerlei andere redenen. Omdat je over bent gelopen of opstapeling van allerlei situaties. Daar kan het ook mee te maken hebben. En dan wil nog niet zeggen dat je dus eigenlijk, want als je aanklopt bij de GGZ-instelling, dan kan je heel snel gediagnosticeerd worden met een probleem.

ze als een patiënt-cliënt en daarmee beter geholpen zouden kunnen zijn. En dat meer een holistische vorm van zorg en naar zorg kijken en naar zelf kijken. En hij pleit ook voor de eigen verantwoordelijkheid. Kijk ook dat je jezelf en dat het gaat ook om jou. Dat je eigen verantwoordelijkheid neemt. Hè, dat je zelf de regie houdt. En dat je de regie ook niet overlaat aan anderen. Hè, dat je geholpen moet worden in een bepaalde periode om weer op je eigen pad te komen. Maar zorg dus dat je niet van het pad geraakt door hulp te vragen en de regie uit handen te geven, beste luisteraars. Dus zou ik zeggen dat van, ten aanzien van mijn eerste twee uur waarin ik uitgebreid ingegaan ben op de inzichten die ik met jullie gedeeld heb van Jim van Os. En daarna heb ik het gehad over jeugdzorg in Nederland. Want er waren excuses voor en vanuit de minister voor de mensen die hier hebben gezeten in een gesloten inrichting. En waar er heel die ontzettend beschadigd zijn. En de mensen, sommige mensen ook niet eens overleefd hebben, zelfmoord gepleegd hebben. En nu komen de excuses na ontzettende oproering. Hè, of op, laat zo zeggen, een Jason Buck, want daar is die kennen jullie vast. Die heeft natuurlijk is al 2 jaar bezig geweest om hier aandacht voor te vragen. En gelukkig eindelijk is er excuses voor onze jeugd die gesloten zaten en die eigenlijk ontzettend beschadigd zijn voor hun hele leven en waarbij sommigen het niet hebben overleefd. Daar wilde ik ook aandacht voor vragen. Dit is ook Nederland. Dit is ook de zorg in Nederland, beste luisteraars. Je kunt soms ontzettend beschadigd raken in dit land. En dat je soms ook denkt van, wie kijkt er om naar jou? Wie kijkt er om naar onze kinderen? Wie kijkt om naar onze jeugd? En dat vond ik wel relevant om daar vandaag uitgebreid bij stil te staan. Ik beloof u dat u volgende week het wat luchtiger zal houden. Maar dit ging mij aan het hart toen ik in aanval hoorde dat er weer excuses waren. Toen dacht ik, ja jeetje. En omdat er vanavond ook Jim van Os op televisie is bij Zomergasten, vergeet niet te kijken. Want ik heb jullie verteld van wat ik over hem weet. Ik volg hem ongeveer 10 jaar op de voet samen met andere psychiaters. Omdat ik denk dat hij echt een punt heeft. Dus vandaar dat ik ook geloof in zijn methode en zijn manier van denken en zijn manier van kijken en zijn manier van het systeem van binnenuit willen veranderen. Zijn pleidooi, dat steun ik ook. Dus vandaar zou ik zeggen, beste luisteraars, als u vanavond tijd heeft, kijk naar Zomergasten en kijk naar Jim van Os. Die in gesprek gaat met Janine Abbring. En die hem helemaal in het podium zal bieden gedurende 3,5 uur. En ik zal zeggen, u zal er niet van balen. U zal er niet van vervelen. Dus kijk ernaar. En ik wilde ook aandacht vragen voor het dossier jeugdzorg. Omdat er recent excuses is aangeboden door de minister. Maar we zijn er nog niet. Dus we moeten hier aandacht voor blijven vragen. Daarom hoop ik dat u deze middag en deze uitzending als nuttig en fijn heeft ervaren. En deze uitzending die is opgenomen en die zal worden herhaald. En mocht u naar aanleiding van deze uitzending ook vragen hebben, mailt u dan naar Radio Vahon, info@vahonfm.nl. En kan ik uw vragen sowieso beantwoorden een volgende keer. Volgende week, beste luisteraars, zal er aandacht zijn voor actualiteiten. En natuurlijk ook aandacht voor onze eigen Hindoestaanse cultuur en traditie. En als u een leuk voorstel heeft, beste luisteraars, zou ik zeggen, een verzoek. En dan duik ik erop en dan breng ik dat en bij u ten gehore. Ik ben ook in gesprek met vrouwelijke artsen om ook vrouwelijke onderwerpen hier op de radio ten gehore te brengen. Wat betekent dus dat er vrouwelijke problematiek dat vrouwelijke artsen. En daar wil ik mee in gesprek, bijvoorbeeld omtrent het vrouwelijk hart of omtrent andere vrouwelijke specifieke zaken die de vrouw aangaat. Want ja, per slot van rekening, beste luisteraars, is mijn uitzending heet ook Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. Dus dan lijkt het mij dus ook heel mooi om het ook over vrouwen te

blijven hebben. Beste luisteraars, u krijgt van mij een prachtig nummer, zometeen van Chris Raamklauwen. Dit was Rosita Girja Singh op onze eigen Haagse Fahon Hindustani Radio. Sunwale Sajino Aapke Shukriya, Ram Ram, Goede Havis, Namaskar. En ik wens jullie een hele fijne zondag, een hele mooie dag toegewenst. Geniet ervan, van jezelf, met elkaar, met je familie, met je vrienden, van elkaar zou ik zeggen. Geniet ervan. Ik wens u een hele prettige zondag, veel plezier en gezelligheid en tot volgende week. Dit was Rosita Girja Singh met Primetime op Fahon Hindustani Radio, Rani Ki Kahani. En ik wens u verder veel luisterplezier. Tot en de volgende week, beste luisteraars.

तिलकी उमंग है जवान, रंग में डूबा है समा।

0: Solliciteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio.
5: Radio Fahon.
6: Digitale radio. Fahonfm.nl.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. IJsland hervat niet de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding na het referendum van afgelopen zaterdag. Premier Kristrún Frostadóttir zegt de uitslag te respecteren, waarbij met nipte meerderheid werd gestemd tegen hervatting van de gesprekken. Ze noemt de discussie wel extreem behulpzaam en IJsland komt er sterker uit. Met de opkomst van 80% is het wel een overwinning voor de democratie. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is rond 2:30 helemaal geblust. Ongeveer 25 bewoners van appartementen en omliggende panden werden geëvacueerd en opgevangen bij Hotel Royal in de VVV. De brand brak rond 7:30 vanochtend uit in een tussenvloer tussen de begaande grond en de eerste etage. Over de oorzaak en de schade is nog niets bekend. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks PvdA. Pro-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rozemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. En dan tot slot het weer. Vanavond domineren flinke droge perioden met afhankelijk nog wat zonneschijn. Het weerbeeld in het land. Later neemt de bewolking vanuit het westen weer toe en de temperatuur blijft hangen op zo'n 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof. De Hofvijver. Het Vredespaleis. En je eigen Vahon Hindustani Radio.

259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 418 873. Autoverhuurbedrijf

0: Schoolpool op 00 597 875 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. IJsland hervat niet de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding na het referendum van afgelopen zaterdag. Premier Kristrún Frostadóttir zegt de uitslag te respecteren, waarbij met nipte meerderheid werd gestemd tegen hervatting van de gesprekken. Ze noemt de discussie wel extreem behulpzaam en IJsland komt er sterker uit. Met de opkomst van 80% is het wel een overwinning voor de democratie. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is rond 2:30 helemaal geblust. Ongeveer 25 bewoners van appartementen en omliggende panden werden geëvacueerd en opgevangen bij Hotel Royal in de VVV. De brand brak rond 7:30 vanochtend uit in een tussenvloer tussen de begaande grond en de eerste etage. Over de oorzaak en de schade is nog niets bekend. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks PvdA. Pro-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rozemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. En dan tot slot het weer. Vanavond domineren flinke droge perioden met afhankelijk nog wat zonneschijn. Het weerbeeld in het land. Later neemt de bewolking vanuit het westen weer toe en de temperatuur blijft hangen op zo'n 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

Zonder bijna muziekformatie uit de jaren 70, nou Joan Starska, superhit song. Agla bijan, kitruf, berte hek, oud-jubilist, gaik uit de jaren 70, 80, Surinaam, des Hollandeska, mature gaik, de great Rudy Tangalico, laat hij programma. Or je super hit song aller tijden, unieke beautiful avans mee, je milen bada pyara.

0: arrange and recomposing by Maestro Ashok Jodhia. Aur awaaz tha hum log ka mana hua jana hua Omru Prasad hai, unse kolega the one and only Maestro Anil Sarju ji, jo khaas karke ek zabardast gayak bhi hai. साथियों आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा. तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है. आफ्टर द ब्रेक.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. IJsland hervat niet de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding na het referendum van afgelopen zaterdag. Premier Kristrún Frostadóttir zegt de uitslag te respecteren, waarbij met nipte meerderheid werd gestemd tegen hervatting van de gesprekken. Ze noemt de discussie wel extreem behulpzaam en IJsland komt er sterker uit. Met de opkomst van 80% is het wel een overwinning voor de democratie. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is rond 2:30 helemaal geblust. Ongeveer 25 bewoners van appartementen en omliggende panden werden geëvacueerd en opgevangen bij Hotel Royal in de VVV. De brand brak rond 7:30 vanochtend uit in een tussenvloer tussen de begaande grond en de eerste etage. Over de oorzaak en de schade is nog niets bekend. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks-PvdA. Pro-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rozemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. En dan tot slot het weer. Vanavond domineren flinke droge perioden met afhankelijk nog wat zonneschijn. Het weerbeeld in het land. Later neemt de bewolking vanuit het westen weer toe en de temperatuur blijft hangen op zo'n 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक. Op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Je hebt ons gevonden.

0: Shwai shwai, love you all from the bottom of my heart. Aur agar zindagi ne saath diya to budhwar raatri 8 baje main hazir ho jaunga sabhi ke khidmat mein. Bye bye, shwai shwai, en tot woensdagavond 8 uur.
1: Dit is Vahon Hindustani Radio.
2: Advocatum kantoor aan het Ramsud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. IJsland hervat niet de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding na het referendum van afgelopen zaterdag. Premier Kristrún Frostadóttir zegt de uitslag te respecteren, waarbij met nipte meerderheid werd gestemd tegen hervatting van de gesprekken. Ze noemt de discussie wel extreem behulpzaam en IJsland komt er sterker uit. Met de opkomst van 80% is het wel een overwinning voor de democratie. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is rond 2:30 helemaal geblust. Ongeveer 25 bewoners van appartementen en omliggende panden werden geëvacueerd en opgevangen bij Hotel Royal en de VVV. De brand brak rond 7:30 vanochtend uit in een tussenvloer tussen de begaande grond en de eerste etage. Over de oorzaak en de schade is nog niets bekend. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks PvdA. Pro-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rozemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. En dan tot slot het weer. Vanavond domineren flinke droge perioden met afhankelijk nog wat zonneschijn. Het weerbeeld in het land. Later neemt de bewolking vanuit het westen weer toe en de temperatuur blijft hangen op zo'n 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
6: जो लोग चून किए मीटर पर आप सबका हृदय से स्वागत है. चलिए आप सबका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत. इस तरह से आ रहा है

0: uit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. IJsland hervat niet de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding na het referendum van afgelopen zaterdag. Premier Kristrún Frostadóttir zegt de uitslag te respecteren, waarbij met nipte meerderheid werd gestemd tegen hervatting van de gesprekken. Zo noemt de discussie wel extreem behulpzaam en IJsland komt er sterker uit. Met de opkomst van 80% is het wel een overwinning voor de democratie. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is rond 2:30 helemaal geblust. Ongeveer 25 bewoners van appartementen en omliggende panden werden geëvacueerd en opgevangen bij Hotel Royal in de VVV. De brand brak rond 7:30 vanochtend uit in een tussenvloer tussen de begaande grond en de eerste etage. Over de oorzaak en de schade is nog niets bekend. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks PvdA. Pro-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rozemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. En dan tot slot het weer. Vanavond domineren flinke droge perioden met afhankelijk nog wat zonneschijn. Het weerbeeld in het land. Later neemt de bewolking vanuit het westen weer toe en de temperatuur blijft hangen op zo'n 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: और बूम बूम, हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735232747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. IJsland hervat niet de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding na het referendum van afgelopen zaterdag. Premier Kristrún Frostadóttir zegt de uitslag te respecteren, waarbij met nipte meerderheid werd gestemd tegen hervatting van de gesprekken. Ze noemt de discussie wel extreem behulpzaam en IJsland komt er sterker uit. Met de opkomst van 80% is het wel een overwinning voor de democratie. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is rond 2:30 helemaal geblust. Ongeveer 25 bewoners van appartementen en omliggende panden werden geëvacueerd en opgevangen bij Hotel Royal in de VVV. De brand brak rond 7:30 vanochtend uit in een tussenvloer tussen de begaande grond en de eerste etage. Over de oorzaak en de schade is nog niets bekend. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks PvdA. Pro-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rozemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. En dan tot slot het weer. Vanavond domineren flinke droge perioden met afhankelijk nog wat zonneschijn. Het weerbeeld in het land. Later neemt de bewolking vanuit het westen weer toe en de temperatuur blijft hangen op zo'n 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

बोलो बोतल में बंद जवानी